0: is het nieuws bij Radio Dendria.
1: In Humbeek bij Grimbergen in Vlaams-Brabant is een gewapende overval gepleegd op het hoofdkwartier van Krefel. Volgens het parket drongen 3 gemaskerde mannen het depot binnen en knevelden ze het personeel. De daders vluchtten weg in een bestelwagen met een buit van laptops. Niemand raakte gewond, maar 1 werknemer kreeg een paniekaanval en is naar het ziekenhuis gebracht. De federale politie onderzoekt de overval. Van de daders is voorlopig geen spoor. Op een feestelijke bijeenkomst in Boedapest heeft Péter Magyar de eed afgelegd als nieuwe premier van Hongarije. Vorige maand won hij de verkiezingen van Viktor Orbán, die 16 jaar aan de macht was. Magyars partij, Tisza, behaalde een 2/3 meerderheid in het parlement. In een toespraak beloofde hij grote veranderingen. Hij liet ook de Europese vlag opnieuw hijsen in het Hongaarse parlement. In Nederland verbiedt een rechter het housefestival Music On dat dit weekend in Amsterdam zou plaatsvinden. Dat is de uitkomst van een kort geding van de organisatie tegen de stad. Amsterdam trok vanmorgen de vergunning in voor een tent op het terrein, waardoor het festival vlak voor opening zou afgeblazen worden. Via kort geding wilde de organisatie afdwingen dat er ruim 20.000 bezoekers alsnog naar het festival konden. Maar de rechter zegt dat de beslissing van de stad terecht was om veiligheidsredenen. De Uruguayaan Guillermo Thomas Silva heeft de 2e rit gewonnen van de Giro, de wielerronde van Italië. Hij was de snelste in een oplopende sprint en pakt ook de roze leiderstrui. Bovendien is Silva de eerste Uruguayaan ooit met een ritzege in de Giro. De Duitser Florian Stork finisht de 2e, Giulio Ciccone 3e. Na een licht bewolkte nacht bij minstens 7 graden begint de zondag nog vrij helder. Later meer wolken en daarna ook buienactiviteit. Het kwik haalt maximaal 16 graden.
0: Dit is Radio Dendria. Dendria. Met een hart voor onze luisteraar en de muziek.

0: nieuws bij Radio Dendria. In Humbeek bij Grimbergen in Vlaams-Brabant is een gewapende overval gepleegd op het hoofdkwartier van Krefel. Volgens het parket drongen 3 gemaskerde mannen het depot binnen en knevelden ze het personeel. De daders vluchtten weg in een bestelwagen met een buit van laptops. Niemand raakte gewond, maar 1 werknemer kreeg een paniekaanval en is naar het ziekenhuis gebracht. De federale politie onderzoekt de overval. Van de daders is voorlopig geen spoor. Op een feestelijke bijeenkomst in Boedapest heeft Péter Magyar de eed afgelegd als nieuwe premier van Hongarije. Vorige maand won hij de verkiezingen van Viktor Orbán, die 16 jaar aan de macht was. Magyar's partij, Tisza, behaalde een 2/3 meerderheid in het parlement. In een toespraak beloofde hij grote veranderingen. Hij liet ook de Europese vlag opnieuw hijsen in het Hongaarse parlement. In Nederland verbiedt een rechter het housefestival Music On dat dit weekend in Amsterdam zou plaatsvinden. Dat is de uitkomst van een kort geding van de organisatie tegen de stad. Amsterdam trok vanmorgen de vergunning in voor een tent op het terrein, waardoor het festival vlak voor opening zou afgeblazen worden. Via kort geding wilde de organisatie afdwingen dat er ruim 20.000 bezoekers alsnog naar het festival konden. Maar de rechter zegt dat de beslissing van de stad terecht was om veiligheidsredenen. De Uruguayaan Guillermo Thomas Silva heeft de 2e rit gewonnen van de Giro, de wielerronde van Italië. Hij was de snelste in een oplopende sprint en pakt ook de roze leiderstrui. Bovendien is Silva de eerste Uruguayaan ooit met een ritzege in de Giro. De Duitser Florian Stork finishte 2e, Giulio Ciccone 3e. Na een licht bewolkte nacht bij minstens 7 graden begint de zondag nog vrij helder. Later meer wolken en daarna ook buienactiviteit. Het kwik haalt maximaal 16 graden.
1: Dit is Radio Dendria.
2: Dendria.
1: Met een hart voor onze luisteraar en de muziek.

tijd voor jezelf. Meer tijd voor je gezin. Meer tijd voor de leuke dingen. Dat kan met de huishoudhulpen van Proman Home. Word klant bij Proman Home en geniet nu van dossierkosten voor minder dan de prijs van een streamingabonnement. Ga naar jouwfamiliegeluk.be. Decoratie Miseré, jouw specialist voor raamdecoratie, zonnewering, interieur, behang en verf. Kom voor professioneel advies naar de Kruisstraat 29 in Lierde. Decoratie Miseré maakt van uw huis een echte thuis.

Bij Electro De Roeve draait alles om service waarop je kan rekenen. Een wasmachine, tv, hi-fi-oplossing, laptop of inbouwtoestellen voor jouw keuken. Wij geven advies, leveren aan huis en installeren met onze eigen techniekers. Electro De Roeve by JDV Computers. Sterk in service, sterk in elektro. Ontdek onze vernieuwde winkel op de Grote Weg 251 in Geraardsbergen. Of bezoek www.deroeve.be.

0: Vrijdag 12 juni, de vijfde barbecue dansant in Feestzaal Industrie in Geraardsbergen. Geniet van een heerlijke barbecue en na het dessert John Leo, winnaar van The Voice Senior.
1: Verloren hart, verloren droom, ik ben alleen.
0: En daarna afterparty met DJ Bart van de Keer. Bij mooi weer is het terras open.
2: That's what you are.
0: Reserveer nu via 0477-844968 of via diego.garcia@telenet.be.
3: Keukens op maat. Een dressing die echt past. Slimme zolderinrichting waarbij elk hoekje wordt benut. Bij Houtrealisaties Kansier in Geraardsbergen maken we elk project uniek. Van eerste idee tot perfecte afwerking. Geen verrassingen, wel vakwerk tot in de detail. Ontdek meer op kansier.be en vraag vrijblijvend je offerte aan.
4: Dit is het nieuws bij Radio Dendria.
5: Het cruiserschip Hondius is aangekomen in Tenerife. Het is daar rond 7 uur vanmorgen aangemeerd. Meteen daarna is medisch personeel aan boord gegaan om passagiers en bemanning te onderzoeken op het hantavirus. Spanje wilde alle passagiers zo snel mogelijk van boord en van het eiland af. Ook op de luchthaven zijn speciale maatregelen genomen om iedereen van het cruiserschip af te schermen van de rest. Er waren ook twee Belgische passagiers aan boord. Zij vliegen mee met een Nederlands vliegtuig. Vanmiddag moeten ze naar het Universitair Ziekenhuis van Antwerpen voor onderzoek. Maar ze hebben geen symptomen. Er heeft een felle brand gewoed bij een afvalverwerkingsbedrijf in Weert, net over de Belgische grens in Nederland. Na metingen blijkt dat er geen giftige stoffen zijn vrijgekomen. Maar er is wel veel rook- en geurhinder. De gemeente Bocholt bij ons roept iedereen op om ramen en deuren dicht te houden. Er is ongerustheid over een olielek bij Trinidad en Tobago, een archipel voor de kust van Venezuela. Er zijn ernstige risico's voor de natuur, zegt de Venezolaanse interim-president Rodriguez. Er komt een noodplan om de olievlek te beheersen. De relaties tussen beide landen zijn niet goed. Het is dus afwachten hoe vlot die samenwerking zal lopen. Voetbal. Club Brugge blijft leider in play-off 1 na winst tegen Sint-Truiden. 2-0. Coach Ivan Leko zag goed spel en een goede uitgangspositie voor club.
6: Based on performance of chances of football, even yesterday could be a little bit happier with the result than we.
5: Club Brugge heeft nu 4 punten voorsprong op Union. Dat speelt vanmiddag wel nog tegen KV Mechelen. Club en Union treffen elkaar volgende week ook nog 3 speeldagen voor het einde. En de strijd om het laatste ticket voor de hoogste voetbalklasse gaat tussen Dender en Lommel. Lommel won ook de terugwedstrijd tegen Beerschot en speel barrage tegen Dender, de laatste in 1A. Het is wisselend bewolkt bij 14 graden aan zee en tot 20 graden in het binnenland. Vanaf vanavond groeit de kans op een bui en vooral morgen kan het regenen. Het is dan wel nog maar 13 graden.
7: Dit is Radio Dendria.
8: Dendria.
7: Met een hart voor onze luisteraar en de muziek.

0: erfenisonderneming ARK Uitvaartzorg. De referentie voor een waardig en persoonlijk afscheid te Geraardsbergen. ARK Uitvaartzorg. 054 34 34 33. Groendreef 7B te Geraardsbergen. ARK Uitvaartzorg. Tot uw dienst.
1: Jouw smaak, jouw muziek. Dit is Radio Dendria.

op zoek naar zorg die echt bij jou past? Thuisverpleging Frauke staat voor je klaar. Elke dag opnieuw, met een warm hart en professionele zorg aan huis. In Groot Gerardsbergen, Lierde en Brakel kan je rekenen op iemand die luistert, begrijpt en zorg op maat biedt. Bel vandaag nog naar 0498 11 43 92, of surf naar www.thuisverplegingfrauke.be. Thuisverpleging Frauke. Zorg op maat. Afgestemd op jouw noden.

0: zoek naar gezelligheid en lekker eten? Kom dan eens langs bij Eet- en Praatcafé De Grondeling, gelegen op de markt in Gerardsbergen. Geniet ervan heerlijke warme hapjes, knapperige crocs en smaakvolle spaghetti. Ga voor onze lokale specialiteit, koffie met matte taart. Of laat je meevoeren op een zomerse vibe met onze verfrissende sangria. Sylvie en Christophe heet je alvast van harte welkom. Eet- en Praatcafé De Grondeling, markt 6 te Gerardsbergen.
1: Meer tijd voor jezelf. Meer tijd voor je gezin. Meer tijd voor de leuke dingen. Dat kan met de huishoudhulpen van Proman Home. Word klant bij Proman Home en geniet nu van dossierkosten voor minder dan de prijs van een streamingabonnement. Ga naar jouwfamiliegeluk.be.
0: Zoek jij de perfecte plek voor jouw reclamecampagne? Kies dan voor Radio Dendria. Kruip in het oor van ons groeiend aantal trouwe luisteraars. En groei zo met ons mee. Bel 054 44 1750. Of surf naar radiodendria.be.
2: Dit is het nieuws bij Radio Dendria.
3: Het cruiseschip Hondius is aangekomen in Tenerife. Het is daar rond 7 uur vanmorgen aangemeerd. Meteen daarna is medisch personeel aan boord gegaan om passagiers en bemanning te onderzoeken op het hantavirus. Spanje wilde alle passagiers zo snel mogelijk van boord en van het eiland af. Ook op de luchthaven zijn speciale maatregelen genomen om iedereen van het cruiseschip af te schermen van de rest. Er waren ook twee Belgische passagiers aan boord. Zij vliegen mee met een Nederlands vliegtuig. Vanmiddag moeten ze naar het Universitair Ziekenhuis van Antwerpen voor onderzoek. Maar ze hebben geen symptomen. Er heeft een felle brand gewoed bij een afvalverwerkingsbedrijf in Weert, net over de Belgische grens in Nederland. Na metingen blijkt dat er geen giftige stoffen zijn vrijgekomen. Maar er is wel veel rook- en geurhinder. De gemeente Bocholt bij ons roept iedereen op om ramen en deuren dicht te houden. Er is ongerustheid over een olielek bij Trinidad en Tobago, een archipel voor de kust van Venezuela. Er zijn ernstige risico's voor de natuur, zegt de Venezolaanse interim-president Rodriguez. Er komt een noodplan om de olievlek te beheersen. De relaties tussen beide landen zijn niet goed. Het is dus afwachten hoe vlot die samenwerking zal lopen. Voetbal, Club Brugge blijft leider in play-off 1 na winst tegen Sint-Truiden. 2-0. Coach Ivan Leko zag goed spel en een goede uitgangspositie voor club.
4: Based on performance of chances of football, even yesterday could be a little bit happier with the result that than we.
3: Club Brugge heeft nu 4 punten voorsprong op Union. Dat speelt vanmiddag wel nog tegen KV Mechelen. Club en Union treffen elkaar volgende week ook nog 3 speeldagen voor het einde. En de strijd om het laatste ticket voor de hoogste voetbalklasse gaat tussen Dender en Lommel. Lommel won ook de terugwedstrijd tegen Beerschot en speelt barrage tegen Dender, de laatste in 1A. Het is wisselend bewolkt bij 14 graden aan zee en tot 20 graden in het binnenland. Vanaf vanavond groeit de kans op een bui en vooral morgen kan het regenen. Het is dan wel nog maar 13 graden.
5: Dit is Radio Dendria.
6: Dendria.
5: Met een hart voor onze luisteraar en de muziek.

Goedemorgen, vrienden van Radio Dendria. Met een grieperig gevoel achter de microfoon. Maar het is vandaag moederdag, dus ik moet er wel zijn. Sabrina Carpenter was dit en Espresso. Dat zullen we straks wel eens drinken. Maar eerst luisteren naar een nummertje van 1970 alweer. Hè? Roger Whittaker en New World in the Morning. Goedemorgen.

Parker Jr. en Radio en A Woman Needs Love. En ook een mama heeft liefde nodig. Lieve mama, een mooie bloem voor jou, omdat ik van je hou. Zet hem op een leuke plek, want jij bent echt te gek. Jij doet zoveel voor ons en in plaats van een doos bonbons, deze bloem, jij bent mijn kampioen.

Toen was alles nog mooi en 1969, B.J. Thomas en Raindrops Keep Falling on My Head. Ja, ook op moederdag zou het kunnen regenen, maar dan laat vanavond, laat in je hart de zon maar schijnen voor je moeder. To be with you, Mr. Big.

Zoekt u een betrouwbare vakman voor uw dak? Bij Dakwerker Ronald bent u verzekerd van kwaliteit en vakmanschap. Van kleine herstellingen tot volledige renovaties, isolatie van uw gevel of zolder en professioneel zinkwerk. Wij leveren altijd een topresultaat. Vertrouw op onze jarenlange ervaring en kies voor duurzame oplossingen. Voor een gratis offerte, mail naar info@dakwerkerronald.be. Dakwerker Ronald, uw vakman uit de streek. Uw dak, onze zorg.

One Touch Too Much van Mai Tai, die lekkere drank waar je liefst niet te veel van mag drinken. 1 is genoeg, 2 is te veel. Ain't Nobody is de volgende en die is er eentje van Felix Jai. En die zingt het samen met Jasmine Thompson.

Het was in 1978 een superhit van Gloria Gaynor en het heeft lang geduurd om ze uit de hitlijsten te krijgen. I Will Survive. En overleven, daar slaagt ze heel goed in, want ze is intussen al 82 jaar geworden. Misschien heeft ze wel getekend voor 100. Alanis Morissette, die weet het nog niet hoe lang ze het moet overleven, hè, want het is ironisch, zegt zij. En ze begint alleszins al met ai ai ai en dat heeft de indruk dat ze een beetje pijn heeft.

0: Vrijdag 12 juni, de vijfde barbecue dansant in Feestal Industrie in Gerardsbergen. Geniet van een heerlijke barbecue en na het dessert John Leo, winnaar van The Voice Senior.
1: Verloren hart, verloren droom, ik ben alleen.
0: En daarna afterparty met DJ Bart van de Keef. Bij mooi weer is het terras open.
2: That's what you are.
0: Reserveer nu via 0477-844968 of via diego.garcia@telenet.be.
3: Decoratie Miseré. Jouw specialist voor raamdecoratie, zonnewering, interieur, behang en verf. Kom voor professioneel advies naar de Kruisstraat 29 in Lierde. Decoratie Miseré maakt van uw huis een echte thuis.
4: Dit is Radio Dendria,

Misschien wel een ideetje om moeder te verwennen vandaag. Hè? Een dinnerparty. En dat was Niall Horan. We gaan toch nog even...

ga afscheid nemen hoor. Ja, we hebben nog meer dan een uurtje te gaan hier op Radio Dendria op deze moederdag vandaag, zondag 10 mei. BZN uit Nederland, don't say goodbye.

Na al zijn miserie is Marco Borsato terug op de radio te horen en zelfs op de televisie te zien. Hij is terug de echte oude Marco. Dromen zijn bedrog, dat zingen we graag allemaal samen en dat hopen we toch dat het een beetje bedrog is, hè, die dromen. Sacrifice yourself, geef jezelf over, want dit zijn de Simple Minds.

0: Straks om 11 uur Renata met de muzikale wensbox. En er zullen waarschijnlijk toch heel veel berichtjes naar de moeders gestuurd worden. Ik stuur alvast dit nummertje naar alle moeders toe en wens ze een leuke moederdag. Blueberry Hill, Fats Domino.
1: Bij Electro De Roeve draait alles om service waarop je kan rekenen. Een wasmachine, tv, hi-fi-oplossing, laptop of inbouwtoestellen voor jouw keuken. Wij geven advies, leveren aan huis en installeren met onze eigen techniekers. Electro De Roeve by JDV Computers. Sterk in service, sterk in elektro. Ontdek onze vernieuwde winkel op de Grote Weg 251 in Geraardsbergen. Of bezoek www.deroeve.be. Ben je op zoek naar zorg die echt bij jou past? Thuisverpleging Frauke staat voor je klaar. Elke dag opnieuw, met een warm hart en professionele zorg aan huis. In Groot-Geraardsbergen, Lierde en Brakel kan je rekenen op iemand die luistert, begrijpt en zorg op maat biedt. Bel vandaag nog naar 0498 11 4392. Of surf naar www.thuisverplegingfrauke.be. Thuisverpleging Frauke. Zorg op maat. Afgestemd op jouw noden.
2: Dit is het nieuws bij Radio Dendria.
3: Het cruiserschip Hondius is aangekomen in Tenerife. Het is daar rond 7 uur vanmorgen aangemeerd. Meteen daarna is medisch personeel aan boord gegaan om passagiers en bemanning te onderzoeken op het hantavirus. Spanje wilde alle passagiers zo snel mogelijk van boord en van het eiland af. Ook op de luchthaven zijn speciale maatregelen genomen om iedereen van het cruiserschip af te schermen van de rest. Er waren ook twee Belgische passagiers aan boord. Zij vliegen mee met een Nederlands vliegtuig. Vanmiddag moeten ze naar het Universitair Ziekenhuis van Antwerpen voor onderzoek, maar ze hebben geen symptomen. Er heeft een felle brand gewoed bij een afvalverwerkingsbedrijf in Weert, net over de Belgische grens in Nederland. Na metingen blijkt dat er geen giftige stoffen zijn vrijgekomen. Maar er is wel gerook- en geurhinder. De gemeente Bocholt bij ons roept iedereen op om ramen en deuren dicht te houden. Er is ongerustheid over een olielek bij Trinidad en Tobago, een archipel voor de kust van Venezuela. Er zijn ernstige risico's voor de natuur, zegt de Venezolaanse interim-president Rodriguez. Er komt een noodplan om de olievlek te beheersen. De relaties tussen beide landen zijn niet goed. Het is dus afwachten hoe vlot die samenwerking zal lopen. Voetbal. Club Brugge blijft leider in play-off 1 na winst tegen Sint-Truiden. 2-0. Coach Ivan Leko zag goed spel en een goede uitgangspositie voor club.
4: Based on performance of chances of football, even yesterday could be a little bit happier with the result than we.
3: Club Brugge heeft nu 4 punten voorsprong op Union. Dat speelt vanmiddag wel nog tegen KV Mechelen. Club en Union treffen elkaar volgende week ook nog 3 speeldagen voor het einde. En de strijd om het laatste ticket voor de hoogste voetbalklasse gaat tussen Dender en Lommel. Lommel won ook de terugwedstrijd tegen Beerschot en speelt barrage tegen Dender, de laatste in 1A. Het is wisselend bewolkt bij 14 graden aan zee en tot 20 graden in het binnenland. Vanaf vanavond groeit de kans op een bui en vooral morgen kan het regenen. Het is dan wel nog maar 13 graden.
5: Dit is Radio Dendria.
6: De Dendria.
5: Met een hart voor onze luisteraar en de muziek.

Internationaal gekend en toch een dame uit Vlaanderen, hè? Axel Red en Sensualité. Ik vrees dat ze ook intussen ook al moeder is geworden, dus voor haar ook een leuke moederdag. En Grace Jones, dat is een buitenbeentje. Hè? Hij wil altijd zeer dicht tegen de bumper van de voorganger gaan rijden. En ja, dat kan gevaarlijk worden en ongelukken veroorzaken. Pull up to the bumper.

vrezen, gingen we grasduinen in het verleden van Elton John. Hè, een van zijn eerste hits in 1973. Daniel Elton John, dus zoals gezegd. Lisa Lewis, die kennen we ook. Hè, die is van bij ons, regenboogmeisje. En hopelijk zien we je vandaag geen regenboog.

twee toppers bij elkaar. Daft Punk en Pharrell Williams en Get Lucky. Het is moederdag vandaag, dus toch nog even dit. De liefste mama, dat ben jij. Jij zorgt altijd goed voor mij. Een dikke zoen en mijn liefste lach op deze mooie moederdag.

0: en dressing die echt past. Slimme zolderinrichting, waarbij elk hoekje wordt benut. Bij Houtrealisaties Kansier in Gerardsbergen maken we elk project uniek. Van eerste idee tot perfecte afwerking. Geen verrassingen, wel vakwerk tot in de detail. Ontdek meer op kansier.be en vraag vrijblijvend je offerte aan.
1: Radio Dendria met het streeknieuws.
2: Zaterdagavond rond 7 uur is op de N42 richting Zottegem, ter hoogte van Doornkouter in Gerardsbergen, een motorrijder zwaar ten val gekomen. Het slachtoffer werd met een ziekenwagen afgevoerd. Over de omstandigheden van het ongeval en de toestand van de motorrijder is voorlopig nog niets bekend. Door het incident ontstond zware verkeershinder en moest de politie het verkeer tijdelijk regelen. Steeds meer Vlamingen klussen bij als flexijobber. Ook in Gerardsbergen wint het systeem van flexijobs aan populariteit. Volgens cijfers uit 2025 hadden tijdens de zomermaanden 743 inwoners één of meerdere flexijobcontracten. Dat is een sterke stijging tegenover 2016, toen de stad slechts 60 flexijobbers telde. Intussen werd het systeem wel uitgebreid naar meer sectoren.
3: Jouw smaak, jouw muziek, dit is Radio Dendria.

Als je op een bepaalde leeftijd gekomen bent, dan noemen ze je boomer. En dan ben je iemand die in 1973 op de dansvloer stond, hè, als jonge kerel. The Year of Decision was dat, de 3 Degrees, altijd graag teruggehoord. En dan gaan we nog even verder terug in de tijd, in de jaren toen Woodstock de wereld veranderde. Where do you go to, my lovely? Dit is Peter Sarsten. It's all-

mag je nooit aan gewend zijn aan muziek van Clouseau. En het is altijd een ontdekken als je dit hoort. Hè. Casanova, wen er maar aan. Two hearts, twee harten samen. Ja, dan is er liefde. Hè. Phil Collins. MUZIEK

0: luisteraar en de muziek.
1: Als je samen met je moeder naar muziek luistert, dan klinkt het veel beter. Music sounds better with you. Dit is Starburst.

0: begrafenisonderneming ARK Uitvaartzorg. De referentie voor een waardig en persoonlijk afscheid te Geraardsbergen. ARK Uitvaartzorg. 054 34 34 33. Groendreef 7B te Geraardsbergen. ARK Uitvaartzorg. Tot uw dienst.
1: Op zoek naar gezelligheid en lekker eten? Kom dan eens langs bij Eet- en Praatcafé De Grondeling. Gelegen op de markt in Geraardsbergen. Geniet ervan heerlijke warme hapjes, knapperige crocs en smaakvolle spaghetti. Ga voor onze lokale specialiteit, koffie met matte taart. Of laat je meevoeren op een zomerse vibe met onze verfrissende sangria. Sylvie en Christophe heet je alvast van harte welkom. Eet- en Praatcafé De Grondeling. Markt 6, te Geraardsbergen.

Don't Let Me Get Me, dat was Pink, waar rond het heel stiltjes geworden is de laatste tijd. Maar dat dateert toch al van 2002. Iets vroeger bewandelen we samen de Heartache Avenue van The Masonettes in 1982.

Het is weer al tijd om afscheid te nemen, maar niet zonder alle moeders van Gerardsbergen en omstreken een leuke moederdag toe te wensen. Ja, samen met de familie en de zon die schijnt, alhoewel een beetje gesluierd, maar dat moet kunnen en dan nog een terrasje, dat moet leuk zijn. Hè? We hebben nog 3 minuutjes, zingt Niels William. En dat is net op tijd om te zeggen dat zometeen Radio Dendria verder gaat met de muzikale wensbox en Renata. Nog een goede zondagvoormiddag en maak er een goede zondagnamiddag van ook. Hè.

0: tijd voor jezelf. Meer tijd voor je gezin. Meer tijd voor de leuke dingen. Dat kan met de huishoudhulpen van Proman Home. Word klant bij Proman Home en geniet nu van dossierkosten voor minder dan de prijs van een streamingabonnement. Ga naar jouwfamiliegeluk.be.
1: Zoekt u een betrouwbare vakman voor uw dak? Bij Dakwerker Ronald bent u verzekerd van kwaliteit en vakmanschap. Van kleine herstellingen tot volledige renovaties, isolatie van uw gevel of zolder en professioneel zinkwerk. Wij leveren altijd een topresultaat. Vertrouw op onze jarenlange ervaring en kies voor duurzame oplossingen. Voor een gratis offerte, mail naar info@dakwerkerronald.be. Dakwerker Ronald, uw vakman uit de streek. Uw dak, onze zorg.
2: Decoratie Miseré, jouw specialist voor raamdecoratie, zonnewering, interieur, behang en verf. Kom voor professioneel advies naar de Kruisstraat 29 in Lierde. Decoratie Miseré maakt van uw huis een echte thuis.
3: Dit is het nieuws bij Radio Dendria.
4: Maandag is er bij de Universiteit Gent opnieuw overleg tussen de directie van de universiteit en de pro-Palestijnse actievoerders. Die houden nog het UFO-gebouw van de universiteit bezet in het centrum van Gent. De actievoerders eisen een volledige academische boycott van Israëlische instellingen. Rector Petra de Sutter zegt dat ze begrip heeft voor die eis en zal maandag toelichten hoe de universiteit daarmee omgaat. In de Russische hoofdstad Moskou zijn de herdenkingen aan de gang om de overwinning te vieren op Nazi-Duitsland in de Tweede Wereldoorlog. De militaire parade is veel kleiner tegenover andere jaren. Er rijden geen tanks of raketinstallaties over het Rode Plein. Ter gelegenheid van de viering in Moskou is er dan toch een staakt het vuren afgekondigd tussen Rusland en Oekraïne. Dat is vandaag ingegaan en zou 3 dagen stand houden. Dat heeft president Trump bekendgemaakt. En de Oekraïnse president Zelensky bevestigde het. Er is ook een nieuwe gevangenenruil afgesproken. Bij een frontale botsing tussen 2 steps in La Louvière in de provincie Henegouwen is een 60er om het leven gekomen. De andere bestuurder van een step, een 20er, raakte lichtgewond en was in shock. Het ongeval gebeurde op een tijdelijke noodbrug die is aangelegd voor wegenwerken in de buurt. De overleden stepbestuurder reed de brug af, de andere de brug op. Het ongeval wordt onderzocht. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie zijn er nu 6 bevestigde gevallen van het Hantavirus na een uitbraak op een cruiseschip. Alle 6 de gevallen zijn infecties met de Andes-variant van het virus. De variant is van mens op mens overdraagbaar bij nauw contact. Het schip is onderweg naar Tenerife, daar zou het morgen aankomen. Daarna kunnen de opvarenden weer naar huis. De 2 Belgen die op het schip zitten zullen in ons land worden onderzocht en opgevolgd. Ze zullen thuis ook in quarantaine moeten. Er komen meer wolken in de loop van de dag, maar het blijft droog bij maximaal 21 graden. Ook morgen afwisselend wolken en zon en tot 20 graden dan.
5: Voor groeten en verzoeken bel 054 44 17 50. De muzikale wensbox.
6: Goedemorgen op deze zondag 10 mei. Het is vandaag Moederdag. Dus ik wens alle mama's een heel gelukkige moederdag. En als jullie dat ook willen doen, dan kan dat. Je kan je mama muzikaal gaan verrassen door mij te bellen op de 054 44 1750. Of gewoon even gaan surfen naar onze website radiodendria.be. En nog even collega Jo van den Berg bedanken. Hij was erbij, ondanks dat hij een beetje ziekjes was. Het was een verrassing. Ineens hoorde ik op de radio. Enfin ja. Dankjewel Jo. En nu groeten en verzoeken.
7: Dit is Radio Dendria.
8: Dendria.
7: Met een hart voor onze luisteraar en de muziek.

Peggy Marsh en I Will Follow Him. Waar het ook mag naartoe zijn. Misschien nog snel een cadeautje gaan halen voor jouw mama. Dat kan natuurlijk ook. Of je kan ze gewoon een plaatje aanvragen op het welgekende nummer. En ik heb een eerste verzoekje. Dag Renata, graag een plaatje voor de liefste man en papa. Want hij is vandaag jarig. We wensen hem nog vele gezonde jaren. En graag het plaatje van Bart Peters. En dat komt door jou. En dat kwam allemaal vanwege zijn lief vrouwtje Vanessa en lief zoontje Louis. En wij wensen André ook een hele gelukkige verjaardag. En hij mag er één op drinken. Ene maar, hè, André.

speciaal gedraaid voor de verjaardag van André Bansaar, Bart Peters, en dat komt door jou. En het is niet alleen moederdag vandaag, maar er zijn ook heel veel jarigen. En de volgende, die was ook jarig. Graag een plaatje voor de verjaardag van Johan. Graag eentje van Lou de Prijk. Ja, en Lou de Prijk, dat is Two Man Sound met Charlie Brown dat we gaan draaien. En dat komt allemaal vanwege Cathy Brecht en Eline. Geniet ervan, Johan, want hier zijn ze dan.

Monica en relax, take it easy. Ja, doe alles maar rustig aan. Het is zondag, een beetje rustdag. En ook natuurlijk genieten van Moederdag. En wat plaatjes aanvragen. En dan nog iets heel speciaals, want straks komt Lisa de Vroede langs. Het is Kermis Moerbeke, dat gaat van start nu donderdag. En ze komt daar wat meer over vertellen. Maar nu terug groeten en verzoeken. Ik moest wel eventjes lachen als ik het zag. Enfin, een liedje voor Renata, omdat ze altijd op de tafels begint te dansen als ze het liedje hoort van Justin de Wild. Komt allemaal vanwege de vrienden van de Grondeling. Maar die goede vrienden, wel, dat is Christophe. En ik sta niet op die tafels daar te dansen, nee. Nee, hij wel op de toog. En nu zeker. Laat u gaan, Christophe.

Ja. Kom er wel niet blijven op stilstaan hoor. Justin De Wild en Cheerio, aangevraagd door Christophe. En ik heb nog een plaatje dat ik moet gaan draaien, alweer voor een verjaardag. Want Annick Criquelion die is vandaag jarig. Een dikke proficiat met jouw verjaardag. Vanwege tanteke, nonkelke, nichteke en de Hanse familie. En speciaal voor jouw verjaardag, Annick, deze van Modern Talking. En you're my heart, you're my soul. En Annick, die is 60 geworden vandaag. En deze komt uit haar jeugd. Dus ze kan dat nog eens terug gaan herbeleven. Geniet ervan. MUZIEK

0: op zoek naar zorg die echt bij jou past? Thuisverpleging Frauke staat voor je klaar. Elke dag opnieuw, met een warm hart en professionele zorg aan huis. In Groot Gerardsbergen, Lierde en Brakel kan je rekenen op iemand die luistert, begrijpt en zorg op maat biedt. Bel vandaag nog naar 0498 11 4392 of surf naar www.thuisverplegingfrauke.be. Thuisverpleging Frauke. Zorg op maat. Afgestemd op jouw noden.
1: De muzikale wensbox.
2: De muzikale wensbox tot 1 uur deze namiddag. En ik ga ook een blaadje draaien voor mijn moeder, haar moederdag natuurlijk. En speciaal voor haar deze van Frans Bauer. En een moeder moet stralen. Geniet ervan en gelukkige moederdag, mama.

0: John Denver en Take Me Home Country Road. Wij gaan nog niet naar huis, nee. Want we hebben hier iemand bij ons en dat is Lisa de Vroede. Goedemorgen, Lisa.
1: Goedemorgen allemaal.
0: Alles goed?
1: Alles goed, de zon schijnt, dus het kan niet beter. Hè?
0: Ja, voilà. Ik heb u daar weggehaald, hè, van uw standje ginder in Gerardsberg op de Rommelmarkt.
1: Ja. Maar ik heb een goede standhouder die mij helpt ondertussen. Mijn mama, die vandaag nog eens wil feliciteren voor Moedertjesdag, die stelt daar onze stand bij te houden. Dus dat komt allemaal goed.
0: Ja, maar je kwam niet praten over de Rommelmarkt, maar wel over Kermis Moerbeek. 5 dagen feest in Moerbeke.
1: Ja, zeker en vast volgende week. Alleen morgen starten we al met de opbouw van de tent, maar vanaf donderdag is het volle bak hier in Moerbeke met allerlei activiteiten te doen. Dus we staan er helemaal klaar voor.
0: Want het begint donderdag, beter gezegd, ja, nogal heel royaal.
1: Ja, zeker en vast. We starten met het Royal Breakfast van onze Paradijsvogels, onze lokale toneelkring. Dus die organiseren elk jaar een prachtig ontbijt. Ik moet echt zeggen, het is fantastisch. Ik ben al ingeschreven, dus als je nog niet ingeschreven bent...
0: Kan dat nog?
1: Ja, zeker en vast. Via de website van de Paradijsvogels kunnen jullie je nog inschrijven.
0: Mm-hmm.
1: Ja, en dan daarna, om 3 uur, is er de modeshow van Roos Fleurig. Heel leuk winkeltje bij ons op het plein. Hele mooie kledij ook. En die show hun collectie. Dus dat is ook altijd heel fijn. Er wordt ook een gratis drankje aangeboden door Roos Fleurig zelf. Dus zeker... En daarna kan de collectie gekocht worden in de winkel. En s'avonds, ja, dan komen we op de klap op de vuurplein.
0: Ja,
1: dan komen Bram en Lennart langs. Dus daar kijken we heel hard naar uit. Dat is na een aantal jaar geleden een heel mooie show geweest. Veel ambiance. Dus,
0: zeker.
1: Dat komt in orde.
0: Ja. En is ook nog daarna muziek met DJ James Brown.
1: Ja, onze vaste DJ. Hè.
0: En het stopt natuurlijk niet, want het zijn 5 dagen, dus de vrijdag gaat het terug al door. En ik denk dat dat rond 5 uur zal zijn.
1: Ja. Dan krijgen we de wielerwedstrijd. De wielerwedstrijd voor Elite zonder contract en de belofte. En wij hebben een hele ploeg van Kriekenpot die langskomt een teambus. Met een Dolcini ook. Dus daar kijken we heel hard naar uit. Dus die zijn volop aan het trainen al. Vandaag hebben ze ook een wedstrijd in Galmaarden. Dus we kijken er naar uit voor de wedstrijd. En dan s'avonds, ja, wij hebben ons opgewarmd met de zingen met Bram en Lennart. Maar vrijdagavond mooi jullie zelf komen zingen. Hè?
0: Oh, maar nee, ik ga dat aan u overlaten. Ah, ja. Blijkbaar heb je dat ook al een keer gedaan?
1: Ja, ik heb mij daar vorig jaar toch wel al eens aan gewaagd.
0: En,
1: ja.
0: Is dat daar goed gelukt?
1: Ja, de mensen zijn toch blijven zitten, dus het is oké. Okay,
0: allee, vooruit. Hè? Dus de mensen die willen zingen en dat kan allemaal, hè, die vrijdagavond.
1: Ja, karaokeavond, zeker en vast allemaal welkom om al jullie mogelijke liedjes dat je wilt zingen daar komen te brengen voor ons.
0: En dan mogen ze even pauzeren,
1: ja.
0: Want de zaterdag gaat het terugstarten dan?
1: Ja, inderdaad. Maar zaterdag is voor de kleinste onder ons. Mm-hmm. Dan mogen de kindjes langskomen. Is het kindernamiddag? Komt onze Circus Melenzias terug aan bod? Is er ook een schminkster die langskomt? Gratis. Voor glittertattoes te plaatsen. Voor de mooiste snoetjes te schminken. Dus voor de allerkleinste mag er ook uiteraard iets zijn. Hè. Ja. Maar s'avonds is het terug voor de grote onder ons.
0: Ja.
1: Dan komt opnieuw DJ James Brown uiteraard. Maar de crowd komt opnieuw langs.
0: Dat is geweldig, hè?
1: Ja,
0: die mannen spelen...
1: Dat is de pannen van het dak.
0: Ja, ja.
1: Ons dak heeft geen pannen, maar de tent, ja, die davert toch altijd wel even als die mannen langskomen.
0: Ze zal op zijn kop staan dan.
1: Ja, zeker en vast.
0: We gaan straks nog een beetje verder praten, want er is ook nog zondag en maandag. Maar dat is voor ze dadelijk na deze van Cher en All or Nothing. En groeten en verzoeken, het kan natuurlijk ook nog altijd op de 054 44 1750 of via de website.

0: Cher, All or Nothing. Nog steeds de muzikale wensbox en ook nog bij ons Lisa de Vroede van Kermis Moerbeke. En we gaan nog wat praten over die kermis, want op zaterdag, en dat hebben we al gehad, excuseer, zondag en maandag is er ook nog iets te doen, hè?
1: Ja, inderdaad. Zondag is het onze familiebarbecue. Dat is al een aantal jaren een heel groot succes. Ja, daar mogen de mensen aanschuiven bij een echt een ongelooflijk buffet. Kan elk jaar denk ik van, ik ga echt alles een keer proberen te nemen, maar dat lukt niet. Nee, dat gaat gewoon niet. Want
0: de mensen
1: van,
0: mogen nemen wat ze willen dan.
1: Ja, ze hebben een heel groot groentebuffet en dan hebben ze keuze uit vlees, vis of vegetarisch.
0: Hola.
1: Ja, dus ze hebben 3 stukken vlees, 2 stukken vis of vegetarisch. En daar zijn er nog kaarten voor beschikbaar. Dus als ik zou zeggen, als je niet weet wat te doen komende zondag, de kaarten bij de Dorpsstraat nog steeds beschikbaar, ook bij het Boeketje, bij Lieve. Ze is nog steeds open.
0: Ja.
1: En op de dag zelf ook, als stel dat voor de late beslissers, hebben we ook nog altijd wel een plaatsje vrij.
0: Ah, en zijn er al veel mensen ingeschreven, veel kaarten verkocht?
1: Ja, we zitten, de stijging begint te komen. De mensen weten, eigenlijk degenen die alle jaren al zijn geweest, die weten dat is dik in orde. Dus we zijn daar heel fier op en heel blij dat mensen allemaal zo willen afkomen dan bij ons.
0: Dat begint om 11:30, maar daarvoor zijn wij daar ook al aanwezig.
1: Ja, ik ging het net zeggen, hè? Ja. Jullie zijn er ook dit jaar.
0: Ja, dit jaar zijn we er ook bij en we zijn heel blij dat we mogen langskomen. We gaan daar live radio maken vanuit de tent. En in de namiddag is er ook nog wat te doen, hè?
1: Ja, inderdaad, dan komt Uit de Klakken. Dat is eigenlijk een beetje een soort van afleiding van onze koninklijke harmonie van Moerbeke Atenbeke. En die komen wat sfeermuziek brengen. Die lopen rond in de tent, die hebben meezingertjes mee. Dus de tent kan dan nog een beetje, als we rustig gegeten hebben, om een beetje op ons gemak te komen, kunnen we nog een beetje de beentjes trekken. Want ja, na al dat eten...
0: Ging ik het juist zeggen, dus om dat eten te laten zakken.
1: Voilà, dat is zeker vast geen probleem met die mensen. Die brengen de sfeer er onmiddellijk terug in.
0: En dan rond 5:00, als ik mij niet vergis, dan mogen jullie iets gaan werpen, hè?
1: Ja, onze tonnetjesworp. Want Moerbeke was het tonnetjesdorp. En wij gooien elk jaar chocoladetonnetjes. En er is 1 gelukkige winnaar, want in 1 zakje zit er een briefje. En die wint dan een heel grote ton, allemaal vol met chocolade.
0: Dat meende niet?
1: Ja.
0: Een grote ton met chocolade?
1: Een grote ton met allemaal chocolade.
0: Amai zeg.
1: Ja, dat is...
0: Het is te hopen dat het niet heel heet is. Want anders krijgen ze een ton met chocomelk.
1: Ah, wel ja, maar kijk, we zorgen ervoor dat we die niet te vroeg gaan halen bij het vlindertje. En dat is echt, ja, die komen daar aan toe. Dat is allemaal mooi verpakt. En dat is elk jaar, ja, grijpen wat je kunt, hè.
0: Super. Ik ga zeker mee proberen te doen dan. Chocolade, een gele ton, amai. Het zou in orde zijn. Enfin, en dan de maandag, dan is het seniorennamiddag,
1: ja. Uiteraard, als we niets doen voor onze allerkleinste, moeten we ook iets doen, niet voor onze alleroudste, maar vooral onze allerfitste, hè, vanuit het dorp.
0: Ja, dat is waar.
1: Voilà. En onze senioren, ja, die komen van einde en verre, want er is voor iedereen gratis koffie en een gratis stuk taart voorzien.
0: Ik heb dat vorig jaar ook.

0: ook brengen, hè, in die tent. Dus...
1: Ja, we zijn heel blij dat jullie willen langskomen met jullie nieuwe radio, hoor.
0: Wij zijn ook heel blij dat we mochten langskomen, of mogen langskomen, moet ik zeggen, want het moet nog allemaal gebeuren. Ja. Ik kijk er alvast naar uit.
1: Ja, wij ook. Wij vinden dat een fantastische week. Het is heel veel werk voor ons, maar alle Moerbekenaren en vele mensen daarbuiten zeggen elk jaar, we vonden het zo fijn, je gaat het toch volgend jaar terug doen. En zolang dat we het kunnen doen in Moerbeken, dan blijven we dat verder doen.
0: Het zal wel zijn, dan mag je niet zomaar laten stilvallen. Ik ga je heel veel succes wensen. En wij kijken er dus naar uit om jullie te zien volgende week.
1: Dankjewel alvast dat ik mocht langskomen. En allemaal vanaf donderdag op het Moerbekenplein.
0: Zeker en vast 5 dagen lang feesten. En om al een beetje in de stemming te komen, gaan we deze draaien. Van Sammy Moore.
1: Oké.
0: En Roxanne. Salutjes, hè.
1: Dag.
0: Dag.

0: Bij Electro De Roeve draait alles om service waarop je kan rekenen. Een wasmachine, tv, hi-fi-oplossing, laptop of inbouwtoestellen voor jouw keuken. Wij geven advies, leveren aan huis en installeren met onze eigen techniekers. Electro De Roeve by JDV Computers. Sterk in service, sterk in elektro. Ontdek onze vernieuwde winkel op de Grote Weg 251 in Geraardsbergen. Of bezoek www.deroeve.be.
1: De muzikale wensbox.
2: Nog tot 1 uur de muzikale wensbox. En het volgende plaatje, dat is er eentje voor de moederdag van ons mama Cathy. Komt allemaal van Weegje, Brecht en Eline. En zij vroegen deze aan van Meteor. En dit is wat mijn mama zei.

0: wat mijn mama zei.
1: Meteor en dit is wat mijn mama zei. Speciaal voor de moederdag van Cathy. En groeten en verzoeken, het kan nog altijd. Het is een beetje hectisch. Ik moet van hier naar daar en ik weet om duur niet meer van waar die verzoekjes allemaal komen, hoor. Nochtans, gewoon bellen op de 054 44 1750 is makkelijk. Of radiodendria.be, dat kan natuurlijk altijd. Dit zijn Tavares.

Heaven Must Be Missing an Angel. Dat was nog Tavares. Graag een plaatje voor alle mama's en speciaal voor jou, Renata. Komt allemaal van Weetje Jean-Polleke. Dank je wel. En speciaal voor die mama's hun moederdag moesten we draaien Johnny. Ik dacht Johnny. Ik had het nog nooit gehoord, maar ja, Jean-Polleke, die kent allemaal die klassiekers. En hij zei, de mooiste dag is moederdag. Speciaal voor al die mama's. Dank je wel.

Johnny, en de mooiste dag is moederdag. En ik denk dat mijn dochter dat gehoord had van die rozen. Want zij kwam hier ineens binnen met een mooie bos met rozen. Dank je wel daarvoor. Ik ben er een beetje van aangedaan. Je zal het misschien wel horen. Maar straks na 12 uur, dan zijn we er terug met nog meer groeten en verzoeken. En het kan nog altijd op de 054 44 1750.

0: alles op maat. En dressing die echt past. Slimme zolderinrichting, waarbij elk hoekje wordt benut. Bij Houtrealisaties Kansier in Gerardsbergen maken wij elk project uniek. Van eerste idee tot perfecte afwerking. Geen verrassingen, wel vakwerk tot in de detail. Ontdek meer op kansier.be en vraag vrijblijvend je offerte aan. Op zoek naar gezelligheid en lekker eten? Kom dan eens langs bij Eet- en Praatcafé De Grondeling. Gelegen op de markt in Gerardsbergen. Geniet ervan heerlijke warme hapjes, knapperige crocs en smaakvolle spaghetti. Ga voor onze lokale specialiteit, koffie met matte taart. Of laat je meevoeren op een zomerse vibe met onze verfrissende sangria. Sylvie en Christophe heet je alvast van harte welkom. Eet- en Praatcafé De Grondeling. Markt 6, te Gerardsbergen.
1: Dit is het nieuws bij Radio Dendria.
2: Maandag is er bij de Universiteit Gent opnieuw overleg tussen de directie van de universiteit en de pro-Palestijnse actievoerders. Die houden nog het UFO-gebouw van de universiteit bezet in het centrum van Gent. De actievoerders eisen een volledige academische boycott van Israëlische instellingen. Rector Petra de Sutter zegt dat ze begrip heeft voor die eis en zal maandag toelichten hoe de universiteit daarmee omgaat. In de Russische hoofdstad Moskou zijn de herdenkingen aan de gang om de overwinning te vieren op Nazi-Duitsland in de Tweede Wereldoorlog. De militaire parade is veel kleiner tegenover andere jaren. Er rijden geen tanks of raketinstallaties over het Rode Plein. Ter gelegenheid van de viering in Moskou is er dan toch een staakt het vuren afgekondigd tussen Rusland en Oekraïne. Dat is vandaag ingegaan en zou 3 dagen stand houden. Dat heeft president Trump bekendgemaakt. En de Oekraïnse president Zelensky bevestigde het. Er is ook een nieuwe gevangenruil afgesproken. Bij een frontale botsing tussen 2 steps in La Louvière in de provincie Henegouwen is een 60er om het leven gekomen. De andere bestuurder van een step, een 20er, raakte lichtgewond en was in shock. Het ongeval gebeurde op een tijdelijke noodbrug die is aangelegd voor wegenwerken in de buurt. De overleden stepbestuurder reed de brug af, de andere de brug op. Het ongeval wordt onderzocht. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie zijn er nu 6 bevestigde gevallen van het Hantavirus na een uitbraak op een cruiseschip. Alle 6 de gevallen zijn infecties met de Andes-variant van het virus. De variant is van mens op mens overdraagbaar bij nauw contact. Het schip is onderweg naar Tenerife, daar zou het morgen aankomen. Daarna kunnen de opvarenden weer naar huis. De 2 Belgen die op het schip zitten zullen in ons land worden onderzocht en opgevolgd. Ze zullen thuis

0: van een I Wanna Dance With Somebody. En toen werd het in één keer helemaal donker. Maar we zijn terug. Een beetje problemen gehad met de elektriciteit. En nu terug groeten en verzoeken. En het kan nog altijd op de 054 44 1750. Ofwel via de website radiodendria.be. Graag een plaatje voor mijn allerliefste mama Vivianneke Wijnand. En dat komt allemaal vanwege haar dochter Sylvie. En ook nog vanwege haar zoon Steve. En speciaal voor haar moederdag moeten we deze draaien van Wiltura en Lieve Moeder. En ik zeg ook gelukkige moederdag.
1: Wie is...

0: begrafenisonderneming Ark Uitvaartzorg. De referentie voor een waardig en persoonlijk afscheid te Geraardsbergen. Ark Uitvaartzorg. 054 34 34 33. Groendreef 7B te Geraardsbergen. Ark Uitvaartzorg. Tot uw dienst.
1: Radio Dendria met het streeknieuws.
2: Zaterdagavond rond 7 uur is op de N42 richting Zottegem, ter hoogte van Doornkouter in Geraardsbergen, een motorrijder zwaar ten val gekomen. Het slachtoffer werd met een ziekenwagen afgevoerd. Over de omstandigheden van het ongeval en de toestand van de motorrijder is voorlopig nog niets bekend. Door het incident ontstond zware verkeershinder en moest de politie het verkeer tijdelijk regelen. Steeds meer Vlamingen klussen bij als flexijobber. Ook in Geraardsbergen wint het systeem van flexijobs aan populariteit. Volgens cijfers uit 2025 hadden tijdens de zomermaanden 743 inwoners één of meerdere flexijobcontracten. Dat is een sterke stijging tegenover 2016, toen de stad slechts 60 flexijobbers telde. Intussen werd het systeem wel uitgebreid naar meer sectoren.
3: Dit is Radio Dendria.
4: De muzikale wensbox.
5: Groeten en verzoeken. Het kan tot 1 uur. En we moeten het volgende plaatje gaan draaien. Want dat werd aangevraagd door Simonneke. Ze had graag Willy Sommers gehoord. En Laat de zon in je hart. En dat speciaal voor alle mama's. Hun moederdag. En ook nog Marleen Robrecht. Die is jarig vandaag. En zij krijgt vele felicitaties vanwege haar man. En haar zoon wenst haar ook natuurlijk een gelukkige moederdag. En voor al die jarigen en die moeders, Willy Sommers, Laat de zon in je hart.

Dat was nog Willy Sommers en Laat de zon in je hart. En ik heb nog, ja, ik weet niet meer waar dat ik hier moet kijken. En ze komen mij van alles nog vertellen wat ik nog moet zeggen. Want het is moederdag, maar er zijn ook heel wat verjaardagen. En ook Svea, die is jarig geweest. En dat op, even nadenken, 8 mei was dat. En speciaal voor haar verjaardag moeten we een plaatje gaan draaien. En zij wordt binnenkort ook mama. Dus volgend jaar krijgt zij een plaatje aangeboden. Dankzij een babytje dat erbij komt. En wij wensen haar heel veel geluk. Maar nu voor haar verjaardag van Svea Borginon. Vanwege de buren krijgt ze deze plaat van One Direction, One Way or Another.

0: or another.
1: One Way or Another, dat waren nog One Direction, speciaal voor de verjaardag van Svea Borgenon. En dan heb ik hier net ook nog een berichtje gekregen van Louis Bansard. Want jij vroeg, dag Renata, mag ik een plaatje voor mijn mama en mijn papa van Meteor en Babette. 1 op 1 miljoen, want het is een speciale dag voor mijn mama en papa. Welke speciale dag, dat heeft hij er niet bij gezegd. Maar als speciaal is, is het speciaal, nietwaar? Dus speciaal voor Vanessa en André vanwege hun zoon Louis moeten we deze dus draaien van Meteor. En André, ook nog een gelukkige verjaardag gewenst vanwege jouw collega Brecht. Voilà, geniet ervan, hè?
2: Wij waren de belofte, twijfelde geen seconde. Wij zouden het halen, als in de allermooiste verhalen. Maar we zitten vast op een rotonde. Ja, het is eeuwig zonde.

dan gevraagd door Loïke. Hij vroeg Meteor en Babette 1 op een miljoen speciaal voor zijn mama en zijn papa. En dan heb ik nu een verzoekje. Het moest een plaatje zijn van rozenbottelthee en dat draaien we met heel veel plezier. Speciaal voor Christophe. Santé, hier is Aurélie.

0: Santé, Aurélie, Roze of Rosé. Speciaal gedraaid voor Christophe. En ik hoop dat zijn rozebottelthee heeft gesmaakt.
1: Dit is Radio Dendria.
0: Nu terug groeten en verzoeken. En dat komt vanwege Maria uit Vianen. Want zij vroeg ook een plaatje aan voor alle mama's een gelukkige moederdag toe te wensen. En zij koos voor Corrie Konings en Je Moedertje.

0: speciaal voor alle mama's hun moederdag vanwege Maria uit Vianen. Was dat nog je moedertje van Corrie Konings? We moeten een plaatje gaan draaien. Zoals ik zei, het is niet alleen moederdag, maar ook verjaardagen. En het volgende plaatje, dat is er eentje voor Frederik Pieters, die vandaag jarig is. Komt vanwege zijn mama.
1: Un pasito pa'lante, Maria. Un, dos, tres. Un pasito pa'tra.
0: En het moest dus deze zijn van de Ricky Martin en Maria.

0: Speciaal gedraaid voor de verjaardag van Frederik Pieters, want hij is vandaag jarig. En groeten en verzoeken, het kan nog altijd. Gewoon bellen op de 054 44 1750. Maar je moet dan wel heel snel zijn, want we hebben nog heel veel verzoekjes af te werken.
1: Zoekt u een betrouwbare vakman voor uw dak? Bij Dakwerker Ronald bent u verzekerd van kwaliteit en vakmanschap. Van kleine herstellingen tot volledige renovaties, isolatie van uw gevel of zolder en professioneel zinkwerk. Wij leveren altijd een topresultaat. Vertrouw op onze jarenlange ervaring en kies voor duurzame oplossingen. Voor een gratis offerte, mail naar info@dakwerkerronald.be. Dakwerker Ronald, uw vakman uit de streek. Uw dak, onze zorg.

de plusmama van Els en Sophie. Abba, does your mother know? Dag Renata, graag een plaatje voor jouw mama van Christophe. En dat moeten we gaan draaien voor Anja op deze moederdag, omdat ze zo een geweldige mama is. Veel liefs van alle kids. En ook nog natuurlijk een dikke kus van Wege Guy. En ik heb nog een verzoekje voor de plaat van Christophe voor jouw mama. Want dat komt vanwege Saskia van der Malen. Zij is heel blij dat haar mama uit het ziekenhuis is. En ze hopen dat het nu heel lang goed mag gaan. En dat ze samen binnenkort naar Paradisa terug kunnen gaan. Dus Linda, hou het daar een beetje rustig. Geniet van jouw moederdag. En speciaal voor al die mama's. En speciaal zeker voor Anja en Linda. Deze van Christophe en voor jouw mama.

voor de moederdag van Anja. En ook nog voor de moederdag van Linda was dat Christophe en voor jou, mama. En dan moeten we nu een plaatje gaan draaien voor Clary van den Bossen, die morgen jarig is. Komt allemaal vanwege de supporters. En jij vroeg deze van CCR en Proud Mary.

voor de verjaardag van Clary van den Bossen, want hij is morgen jarig, CCR en Proud Mary. Graag een plaatje voor de moederdag van mijn mama's. En dat komt allemaal vanwege Jens. En hij had graag deze gehoord van Jan Biggel, ons moeder zij nog. Beste vriend.

0: Jan Biggel en ons moeder zijn nog. En ik moet nog een beetje sneller gaan. Want we hebben nog wat plaatjes dat we moeten gaan draaien. En het volgende, dat is er eentje van Luc Steno, de liefste van de wereld. En dat is voor de moederdag van Georgette. Komt vanwege Danny en Adelina. En ook Gilbert die vraagt een plaatje aan voor zijn lief vrouwtje. En jou kan het dan ook anders. Zij is de liefste van de wereld. Hier is Luc Steno.
1: Dikwijls als ik 's nachts ga slapen.

dat was nog Luc Steno en zij is de liefste van de wereld. Ik heb nog één plaatje voor jullie, want het is al 1:02. Maar ik ga er toch nog bij steken. Ja, maar ik ga jullie bedanken en nog een hele fijne moederdag toewensen. En we maken graag afspraken. Volgende week dan zijn we live van op het Moerbekeplein. In Moerbeke natuurlijk. Ter gelegenheid van Kermis Moerbeke. En dat ene plaatje dat ik nog moet gaan draaien, dat is er eentje voor onze allerliefste mama Sylvie. Komt vanwege haar twee zonen Kenzo en Remco. En speciaal voor Sylvie draaien we deze van Steps 5678. Fijne zondag, salut!

0: Decoratie Miseré. Jouw specialist voor raamdecoratie, zonnewering, interieur, behang en verf. Kom voor professioneel advies naar de Kruisstraat 29 in Lierde. Decoratie Miseré maakt van uw huis een echte thuis.
1: Bij Electro De Roeve draait alles om service waarop je kan rekenen. Een wasmachine, tv, hi-fi-oplossing, laptop of inbouwtoestellen voor jouw keuken. Wij geven advies, leveren aan huis en installeren met onze eigen techniekers. Electro De Roeve by JDV Computers. Sterk in service, sterk in elektro. Ontdek onze vernieuwde winkel op de Grote Weg 251 in Geraardsbergen. Of bezoek www.deroeve.be.
2: Zoek jij de perfecte plek voor jouw reclamecampagne? Kies dan voor Radio Dendria. Kruip in het oor van ons groeiend aantal trouwe luisteraars. En groei zo met ons mee. Bel 054 44 1750. Of surf naar radiodendria.be.
3: Dit is het nieuws bij Radio Dendria.
4: Maandag is er bij de Universiteit Gent opnieuw overleg tussen de directie van de universiteit en de pro-Palestijnse actievoerders. Die houden nog het UFO-gebouw van de universiteit bezet in het centrum van Gent. De actievoerders eisen een volledige academische boycott van Israëlische instellingen. Rector Petra de Sutter zegt dat ze begrip heeft voor die eis en zal maandag toelichten hoe de universiteit daarmee omgaat. In de Russische hoofdstad Moskou zijn de herdenkingen aan de gang om de overwinning te vieren op Nazi-Duitsland in de Tweede Wereldoorlog. De militaire parade is veel kleiner tegenover andere jaren. Er rijden geen tanks of raketinstallaties over het Rode Plein. Ter gelegenheid van de viering in Moskou is er dan toch een staakt het vuren afgekondigd tussen Rusland en Oekraïne. Dat is vandaag ingegaan en zou 3 dagen stand houden. Dat heeft president Trump bekendgemaakt. En de Oekraïnse president Zelensky bevestigde het. Er is ook een nieuwe gevangenenruil afgesproken. Bij een frontale botsing tussen 2 steps in La Louvière in de provincie Henegouwen is een 60er om het leven gekomen. De andere bestuurder van een step, een 20er, raakte lichtgewond en was in shock. Het ongeval gebeurde op een tijdelijke noodbrug die is aangelegd voor wegenwerken in de buurt. De overleden stepbestuurder reed de brug af, de andere de brug op. Het ongeval wordt onderzocht. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie zijn er nu 6 bevestigde gevallen van het Hantavirus na een uitbraak op een cruiseschip. Alle 6 gevallen zijn infecties met de Andes-variant van het virus. De variant is van mens op mens overdraagbaar bij nauw contact. Het schip is onderweg naar Tenerife, daar zou het morgen aankomen. Daarna kunnen de opvarenden weer naar huis. De 2 Belgen die op het schip zitten zullen in ons land worden onderzocht en opgevolgd. Ze zullen thuis ook in quarantaine moeten. Er komen meer wolken in de loop van de dag, maar het blijft droog bij maximaal 21 graden. Ook morgen afwisselend wolken en zon en tot 20 graden dan.
2: Dit is Radio Dendria.
5: Dendria.
3: Met een hart voor onze luisteraar en de muziek.

0: Op zoek naar gezelligheid en lekker eten? Kom dan eens langs bij Eet- en Praatcafé De Grondeling. Gelegen op de markt in Gerardsbergen. Geniet ervan heerlijke warme hapjes, knapperige crocs en smaakvolle spaghetti. Ga voor onze lokale specialiteit, koffie met matte taart. Of laat je meevoeren op een zomerse vibe met onze verfrissende sangria. Sylvie en Christophe heet je alvast van harte welkom. Eet- en Praatcafé De Grondeling. Markt 6, te Gerardsbergen.
1: Meer tijd voor jezelf. Meer tijd voor je gezin. Meer tijd voor de leuke dingen. Dat kan met de huishoudhulpen van Proman Home. Word klant bij Proman Home en geniet nu van dossierkosten voor minder dan de prijs van een streamingabonnement. Ga naar jouwfamiliegeluk.be.

0: dekens op maat. Een dressing die echt past. Slimme zolderinrichting, waarbij elk hoekje wordt benut. Bij Houtrealisaties Kansier in Gerardsbergen maken wij elk project uniek. Van eerste idee tot perfecte afwerking. Geen verrassingen, wel vakwerk tot in de detail. Ontdek meer op kansier.be en vraag vrijblijvend je offerte aan.
1: Radio Dendria. Met een hart voor onze luisteraar en de muziek.

0: Op zoek naar zorg die echt bij jou past? Thuisverpleging Frauke staat voor je klaar. Elke dag opnieuw, met een warm hart en professionele zorg aan huis. In Groot Gerardsbergen, Lierde en Brakel kan je rekenen op iemand die luistert, begrijpt en zorg op maat biedt. Bel vandaag nog naar 0498 11 4392 of surf naar www.thuisverplegingfrauke.be. Thuisverpleging Frauke. Zorg op maat. Afgestemd op jouw noden.
1: Begrafenisonderneming Ark Uitvaartzorg. De referentie voor een waardig en persoonlijk afscheid te Gerardsbergen. Ark Uitvaartzorg. 054 34 34 33. Groendreef 7B te Gerardsbergen. Ark Uitvaartzorg. Tot uw dienst.
2: Dit is het nieuws bij Radio Dendria.
3: Maandag is er bij de Universiteit Gent opnieuw overleg tussen de directie van de universiteit en de pro-Palestijnse actievoerders. Die houden nog het UFO-gebouw van de universiteit bezet in het centrum van Gent. De actievoerders eisen een volledige academische boycott van Israëlische instellingen. Rector Petra de Sutter zegt dat ze begrip heeft voor die eis en zal maandag toelichten hoe de universiteit daarmee omgaat. In de Russische hoofdstad Moskou zijn de herdenkingen aan de gang om de overwinning te vieren op Nazi-Duitsland in de Tweede Wereldoorlog. De militaire parade is veel kleiner tegenover andere jaren. Er rijden geen tanks of raketinstallaties over het Rode Plein. Ter gelegenheid van de viering in Moskou is er dan toch een staakt het vuren afgekondigd tussen Rusland en Oekraïne. Dat is vandaag ingegaan en zou 3 dagen stand houden. Dat heeft president Trump bekendgemaakt. En de Oekraïnse president Zelensky bevestigde het. Er is ook een nieuwe gevangenruil afgesproken. Bij een frontale botsing tussen 2 steps in La Louvière in de provincie Henegouwen is een 60er om het leven gekomen. De andere bestuurder van een step, een 20er, raakte lichtgewond en was in shock. Het ongeval gebeurde op een tijdelijke noodbrug die is aangelegd voor wegenwerken in de buurt. De overleden stepbestuurder reed de brug af, de andere de brug op. Het ongeval wordt onderzocht. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie zijn er nu 6 bevestigde gevallen van het Hantavirus na een uitbraak op een cruiseschip. Alle 6 de gevallen zijn infecties met de Andes-variant van het virus. De variant is van mens op mens overdraagbaar bij nauw contact. Het schip is onderweg naar Tenerife, daar zou het morgen aankomen. Daarna kunnen de opvarenden weer naar huis. De 2 Belgen die op het schip zitten zullen in ons land worden onderzocht en opgevolgd. Ze zullen thuis ook in quarantaine moeten. Er komen meer wolken in de loop van de dag, maar het blijft droog bij maximaal 21 graden. Ook morgen afwisselend wolken en zon en tot 20 graden dan.
2: Dit is Radio Dendria. Dendria. Met een hart voor onze luisteraar en de muziek.

0: Decoratie Miseré. Jouw specialist voor raamdecoratie, zonnewering, interieur, behang en verf. Kom voor professioneel advies naar de Kruisstraat 29 in Lierde. Decoratie Miseré maakt van uw huis een echte thuis.
1: Vrijdag 12 juni, de vijfde barbecue dansant in Feeststijl Industrie in Geraardsbergen. Geniet van een heerlijke barbecue en na het dessert John Leo, winnaar van The Voice Senior.
2: Verloren hart, verloren droom, ik ben alleen.
1: En daarna afterparty met DJ Bart van de Keer. Bij mooi weer is het terras open.
3: That's what you are.
1: Reserveer nu via 0477-844968 of via diego.garcia@telenet.be.
4: Radio Dendria met het streeknieuws.
5: Zaterdagavond rond 7 uur is op de N42 richting Zottegem, ter hoogte van Doornkouter in Geraardsbergen, een motorrijder zwaar ten val gekomen. Het slachtoffer werd met een ziekenwagen afgevoerd. Over de omstandigheden van het ongeval en de toestand van de motorrijder is voorlopig nog niets bekend. Door het incident ontstond zware verkeershinder en moest de politie het verkeer tijdelijk regelen. Steeds meer Vlamingen klussen bij als flexijobber. Ook in Geraardsbergen wint het systeem van flexijobs aan populariteit. Volgens cijfers uit 2025 hadden tijdens de zomermaanden 743 inwoners één of meerdere flexijobcontracten. Dat is een sterke stijging tegenover 2016, toen de stad slechts 60 flexijobbers telde. Intussen werd het systeem wel uitgebreid naar meer sectoren.

Op zoek naar gezelligheid en lekker eten? Kom dan eens langs bij Eet- en Praatcafé De Grondeling. Gelegen op de markt in Gerardsbergen. Geniet ervan heerlijke warme hapjes, knapperige crocs en smaakvolle spaghetti. Ga voor onze lokale specialiteit, koffie met matte taart. Of laat je meevoeren op een zomerse vibe met onze verfrissende sangria. Sylvie en Christophe heet je alvast van harte welkom. Eet- en Praatcafé De Grondeling. Markt 6, te Gerardsbergen.

0: beslissing die echt past. Slimme zolderinrichting, waarbij elk hoekje wordt benut. Bij Houtrealisaties Kansier in Gerardsbergen maken wij elk project uniek. Van eerste idee tot perfecte afwerking. Geen verrassingen, wel vakwerk tot in de detail. Ontdek meer op kansier.be en vraag vrijblijvend je offerte aan.
1: Bij Electro De Roeve draait alles om service waarop je kan rekenen. Een wasmachine, tv, hi-fi-oplossing, laptop of inbouwtoestellen voor jouw keuken? Wij geven advies, leveren aan huis en installeren met onze eigen techniekers. Electro De Roeve by JDV Computers. Sterk in service, sterk in elektro. Ontdek onze vernieuwde winkel op de Grote Weg 251 in Gerardsbergen. Of bezoek www.deroeve.be.
2: Zoekt u een betrouwbare vakman voor uw dak? Bij Dakwerker Ronald bent u verzekerd van kwaliteit en vakmanschap. Van kleine herstellingen tot volledige renovaties, isolatie van uw gevel of zolder en professioneel zinkwerk. Wij leveren altijd een topresultaat. Vertrouw op onze jarenlange ervaring en kies voor duurzame oplossingen. Voor een gratis offerte, mail naar info@dakwerkerronald.be. Dakwerker Ronald, uw vakman uit de streek. Uw dak, onze zorg.
3: Dit is het nieuws bij Radio Dendria.
4: Maandag is er bij de Universiteit Gent opnieuw overleg tussen de directie van de universiteit en de pro-Palestijnse actievoerders. Die houden nog het UFO-gebouw van de universiteit bezet in het centrum van Gent. De actievoerders eisen een volledige academische boycott van Israëlische instellingen. Rector Petra de Sutter zegt dat ze begrip heeft voor die eis en zal maandag toelichten hoe de universiteit daarmee omgaat. In de Russische hoofdstad Moskou zijn de herdenkingen aan de gang om de overwinning te vieren op Nazi-Duitsland in de Tweede Wereldoorlog. De militaire parade is veel kleiner tegenover andere jaren. Er rijden geen tanks of raketinstallaties over het Rode Plein. Ter gelegenheid van de viering in Moskou is er dan toch een staakt het vuren afgekondigd tussen Rusland en Oekraïne. Dat is vandaag ingegaan en zou 3 dagen stand houden. Dat heeft president Trump bekendgemaakt. En de Oekraïnse president Zelensky bevestigde het. Er is ook een nieuwe gevangenruil afgesproken. Bij een frontale botsing tussen 2 steps in La Louvière in de provincie Henegouwen is een 60er om het leven gekomen. De andere bestuurder van een step, een 20er, raakte lichtgewond en was in shock. Het ongeval gebeurde op een tijdelijke noodbrug die is aangelegd voor wegenwerken in de buurt. De overleden stepbestuurder reed de brug af, de andere de brug op. Het ongeval wordt onderzocht. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie zijn er nu 6 bevestigde gevallen van het Hantavirus na een uitbraak op een cruiseschip. Alle 6 de gevallen zijn infecties met de Andes-variant van het virus. De variant is van mens op mens overdraagbaar bij nauw contact. Het schip is onderweg naar Tenerife, daar zou het morgen aankomen. Daarna kunnen de opvarenden weer naar huis. De 2 Belgen die op het schip zitten zullen in ons land worden onderzocht en opgevolgd. Ze zullen thuis ook in quarantaine moeten. Er komen meer wolken in de loop van de dag, maar het blijft droog bij maximaal 21 graden. Ook morgen afwisselend wolken en zon en tot 20 graden dan.
5: Dit is Radio Dendria.
6: Dendria.
5: Met een hart voor onze luisteraar en de muziek.

zoek naar zorg die echt bij jou past? Thuisverpleging Frauke staat voor je klaar. Elke dag opnieuw, met een warm hart en professionele zorg aan huis. In Groot-Gerardsbergen, Lierde en Brakel kan je rekenen op iemand die luistert, begrijpt en zorg op maat biedt. Bel vandaag nog naar 0498 11 4392 of surf naar www.thuisverplegingfrauke.be. Thuisverpleging Frauke. Zorg op maat. Afgestemd op jouw noden.

tijd voor jezelf. Meer tijd voor je gezin. Meer tijd voor de leuke dingen. Dat kan met de huishoudhulpen van Proman Home. Word klant bij Proman Home en geniet nu van dossierkosten voor minder dan de prijs van een streamingabonnement. Ga naar jouwfamiliegeluk.be. Begrafenisonderneming Ark Uitvaartzorg. De referentie voor een waardig en persoonlijk afscheid te Geraardsbergen. Ark Uitvaartzorg. 054 34 34 33. Groendreef 7B te Geraardsbergen. Ark Uitvaartzorg. Tot uw dienst.

0: Decoratie Miseré. Jouw specialist voor raamdecoratie, zonnewering, interieur, behang en verf. Kom voor professioneel advies naar de Kruisstraat 29 in Lierde. Decoratie Miseré maakt van uw huis een echte thuis.
1: Vrijdag 12 juni, de vijfde barbecue dansant in Feeststijl Industrie in Geraardsbergen. Geniet van een heerlijke barbecue en na het dessert John Leo, winnaar van The Voice Senior.
2: Verloren hart, verloren droom, ik ben alleen.
1: En daarna afterparty met DJ Bart van de Keef. Bij mooi weer is het terras open.
3: That's what you are.
1: Reserveer nu via 0477-844968 of via diego.garcia@telenet.be.
4: Dit is het nieuws bij Radio Dendria.
5: Rond 3:30 vanmiddag is op Tenerife het vliegtuig opgestegen met de Nederlandse en ook de twee Belgische opvarenden van cruiseschip Hondius. Dat gebeurde na de medische controles op symptomen van het hantavirus. Eerder waren repatriëringsvluchten met Spaanse en Franse passagiers vertrokken. Intussen gaat de evacuatie verder. Morgen is er even een pauze om het schip te laten bijtanken in de haven waar het nu voor anker ligt. Het UZ Antwerpen zal de twee landgenoten straks opvangen voor medische evaluatie en indien nodig verdere zorg. Het heeft gebrand in een elektronica-winkel in de wijk Zeefhoek in Antwerpen. De brandweer kreeg het vuur snel onder controle en kon de bewoners evacueren. Toch zijn een moeder en drie kinderen, onder wie een baby, naar het ziekenhuis gebracht wegens de erge rookontwikkeling. Ze mochten alle na controle weer naar huis. En in Sint-Niklaas is een textielloods volledig uitgebrand. Het dak is daarbij ingestort en mogelijk is asbest vrijgekomen. Enkele naburige assistentiewoningen zijn tijdelijk ontruimd. In Valkenburg in Nederlands-Limburg heeft Wout van Aert de vierde editie van de Marley Graf gewonnen. Een pittige gravelkoers met sterke bezetting. Van Aert haalde het na een solo van 20 kilometer. De wedstrijd is populair bij renners die ook in het veld goed uit de voeten kunnen. Niels van de Putten was tweede en Florian Vermeers vierde. Voor Wout van Aert was het de eerste zege sinds Parijs-Roubaix. Goed nieuws ook voor de Rode Duivels. Thibaut Courtois hervat vanavond de competitie. Nadat hij door een spierblessure 2 maanden niet in doel stond bij Real Madrid, zit hij vanavond in de selectie voor de clash tegen Barcelona. De Catalanen kunnen straks de Spaanse titel pakken. Dat is in de Clasico nog maar 1 keer eerder gebeurd. Afwisselend zon en wolken met vooral in het oosten nog kans op een bui. Nergens warmer dan 20 graden. Morgen meer bewolking en zo'n 12 graden. Het blijft nog enkele dagen wisselvallig.
6: Dit is Radio Dendria.
7: Dendria.
6: Met een hart voor onze luisteraar en de muziek.

0: Zoekt u een betrouwbare vakman voor uw dak? Bij Dakwerker Ronald bent u verzekerd van kwaliteit en vakmanschap. Van kleine herstellingen tot volledige renovaties, isolatie van uw gevel of zolder en professioneel zinkwerk. Wij leveren altijd een topresultaat. Vertrouw op onze jarenlange ervaring en kies voor duurzame oplossingen. Voor een gratis offerte, mail naar info@dakwerkerronald.be. Dakwerker Ronald, uw vakman uit de streek. Uw dak, onze zorg.
1: Radio Dendria met het streeknieuws.
2: Zaterdagavond rond 7 uur is op de N42 richting Zottegem, ter hoogte van Doornkouter in Geraardsbergen, een motorrijder zwaar ten val gekomen. Het slachtoffer werd met een ziekenwagen afgevoerd. Over de omstandigheden van het ongeval en de toestand van de motorrijder is voorlopig nog niets bekend. Door het incident ontstond zware verkeershinder en moest de politie het verkeer tijdelijk regelen. Steeds meer Vlamingen klussen bij als flexijobber. Ook in Geraardsbergen wint het systeem van flexijobs aan populariteit. Volgens cijfers uit 2025 hadden tijdens de zomermaanden 743 inwoners één of meerdere flexijobcontracten. Dat is een sterke stijging tegenover 2016, toen de stad slechts 60 flexijobbers telde. Intussen werd het systeem wel uitgebreid naar meer sectoren.

0: naar zorg die echt bij jou past? Thuisverpleging Frauke staat voor je klaar. Elke dag opnieuw, met een warm hart en professionele zorg aan huis. In Groot Gerardsbergen, Lierde en Brakel kan je rekenen op iemand die luistert, begrijpt en zorg op maat biedt. Bel vandaag nog naar 0498 11 43 92, of surf naar www.thuisverplegingfrauke.be. Thuisverpleging Frauke. Zorg op maat. Afgestemd op jouw noden.
1: Radio Dendria. Met een hart voor onze luisteraar en de muziek.

0: dressings op maat. Een dressing die echt past. Slimme zolderinrichting, waarbij elk hoekje wordt benut. Bij Houtrealisaties Kansier in Gerardsbergen maken wij elk project uniek. Van eerste idee tot perfecte afwerking. Geen verrassingen, wel vakwerk tot in de detail. Ontdek meer op kansier.be en vraag vrijblijvend je offerte aan. Op zoek naar gezelligheid en lekker eten? Kom dan eens langs bij Eet- en Praatcafé De Grondeling. Gelegen op de markt in Gerardsbergen. Geniet ervan heerlijke warme hapjes, knapperige crocs en smaakvolle spaghetti. Ga voor onze lokale specialiteit, koffie met matte taart. Of laat je meevoeren op een zomerse vibe met onze verfrissende sangria. Sylvie en Christophe heet je alvast van harte welkom. Eet- en Praatcafé De Grondeling. Markt 6, te Gerardsbergen.
1: Dit is het nieuws bij Radio Dendria.
2: Rond 3:30 vanmiddag is op Tenerife het vliegtuig opgestegen met de Nederlandse en ook de twee Belgische opvarenden van cruiseschip Hondius. Dat gebeurde na de medische controles op symptomen van het hantavirus. Eerder waren repatriëringsvluchten met Spaanse en Franse passagiers vertrokken. Intussen gaat de evacuatie verder. Morgen is er even een pauze om het schip te laten bijtanken in de haven waar het nu voor anker ligt. Het UZ Antwerpen zal de twee landgenoten straks opvangen voor medische evaluatie en indien nodig verdere zorg. Het heeft gebrand in een elektronica-winkel in de wijk Zeefhoek in Antwerpen. De brandweer kreeg het vuur snel onder controle en kon de bewoners evacueren. Toch zijn een moeder en drie kinderen, onder wie een baby, naar het ziekenhuis gebracht wegens de erge rookontwikkeling. Ze mochten alle na controle weer naar huis. En in Sint-Niklaas is een textielloods volledig uitgebrand. Het dak is daarbij ingestort en mogelijk is asbest vrijgekomen. Enkele naburige assistentiewoningen zijn tijdelijk ontruimd. In Valkenburg in Nederlands-Limburg heeft Wout van Aert de vierde editie van de Marley Graf gewonnen. Een pittige gravelkoers met sterke bezetting. Van Aert haalde het na een solo van 20 kilometer. De wedstrijd is populair bij renners die ook in het veld goed uit de voeten kunnen. Niels van de Putten was tweede en Florian Vermeers vierde. Voor Wout van Aert was het de eerste zege sinds Parijs-Roubaix. Goed nieuws ook voor de Rode Duivels. Thibaut Courtois hervat vanavond de competitie. Nadat hij door een spierblessure 2 maanden niet in doel stond bij Real Madrid, zit hij vanavond in de selectie voor de clash tegen Barcelona. De Catalanen kunnen straks de Spaanse titel pakken. Dat is in de Clásico nog maar 1 keer eerder gebeurd. Afwisselend zon en wolken, met vooral in het oosten nog kans op een bui. Nergens warmer dan 20 graden. Morgen meer bewolking en zo'n 12 graden. Het blijft nog enkele dagen wisselvallig.
1: Dit is Radio Dendria.
3: Dendria.
1: Met een hart voor onze luisteraar en de muziek.

0: Bij Electro De Roeve draait alles om service waarop je kan rekenen. Een wasmachine, tv, hi-fi-oplossing, laptop of inbouwtoestellen voor jouw keuken. Wij geven advies, leveren aan huis en installeren met onze eigen techniekers. Electro De Roeve by JDV Computers. Sterk in service, sterk in elektro. Ontdek onze vernieuwde winkel op de Grote Weg 251 in Geraardsbergen. Of bezoek www.deroeve.be.
1: Radio Dendria met het streeknieuws.
2: Zaterdagavond rond 7 uur is op de N42 richting Zottegem, ter hoogte van Doornkouter in Geraardsbergen, een motorrijder zwaar ten val gekomen. Het slachtoffer werd met een ziekenwagen afgevoerd. Over de omstandigheden van het ongeval en de toestand van de motorrijder is voorlopig nog niets bekend. Door het incident ontstond zware verkeershinder en moest de politie het verkeer tijdelijk regelen. Steeds meer Vlamingen klussen bij als flexijobber. Ook in Geraardsbergen wint het systeem van flexijobs aan populariteit. Volgens cijfers uit 2025 hadden tijdens de zomermaanden 743 inwoners één of meerdere flexijobcontracten. Dat is een sterke stijging tegenover 2016, toen de stad slechts 60 flexijobbers telde. Intussen werd het systeem wel uitgebreid naar meer sectoren.
3: Dit is Radio Dendria.

0: Vrijdag 12 juni, de vijfde barbecue dansant in Feeststijl Industrie in Geraardsbergen. Geniet van een heerlijke barbecue en na het dessert John Leo, winnaar van The Voice Senior.
1: Verloren hart, verloren droom, ik ben alleen.
0: En daarna afterparty met DJ Bart van de Keer. Bij mooi weer is het terras open.
2: That's what you are.
0: Reserveer nu via 0477-844968 of via diego.garcia@telenet.be.
3: Begrafenisonderneming Ark Uitvaartzorg. De referentie voor een waardig en persoonlijk afscheid te Geraardsbergen. Ark Uitvaartzorg. 054-34-34-33. Groendreef 7B te Geraardsbergen. Ark Uitvaartzorg. Tot uw dienst.
4: Dit is Radio Dendria.

0: Decoratie Miseré, jouw specialist voor raamdecoratie, zonnewering, interieur, behang en verf. Kom voor professioneel advies naar de Kruisstraat 29 in Lierde. Decoratie Miseré maakt van uw huis een echte thuis.
1: Meer tijd voor jezelf. Meer tijd voor je gezin. Meer tijd voor de leuke dingen. Dat kan met de huishoudhulpen van Proman Home. Word klant bij Proman Home en geniet nu van dossierkosten voor minder dan de prijs van een streamingabonnement. Ga naar jouwfamiliegeluk.be.
2: Zoek jij de perfecte plek voor jouw reclamecampagne? Kies dan voor Radio Dendria. Kruip in het oor van ons groeiend aantal trouwe luisteraars. En groei zo met ons mee. Bel 054 44 1750. Of surf naar radiodendria.be.
3: Dit is het nieuws bij Radio Dendria.
4: Rond 3:30 vanmiddag is op Tenerife het vliegtuig opgestegen met de Nederlandse en ook de twee Belgische opvarenden van cruiseschip Hondius. Dat gebeurde na de medische controles op symptomen van het hantavirus. Eerder waren repatriëringsvluchten met Spaanse en Franse passagiers vertrokken. Intussen gaat de evacuatie verder. Morgen is er even een pauze om het schip te laten bijtanken in de haven waar het nu voor anker ligt. Het UZ Antwerpen zal de twee landgenoten straks opvangen voor medische evaluatie en indien nodig verdere zorg. Het heeft gebrand in een elektronica-winkel in de wijk Zeefhoek in Antwerpen. De brandweer kreeg het vuur snel onder controle en kon de bewoners evacueren. Toch zijn een moeder en drie kinderen, onder wie een baby, naar het ziekenhuis gebracht wegens de erge rookontwikkeling. Ze mochten alle na controle weer naar huis. En in Sint-Niklaas is een textielloods volledig uitgebrand. Het dak is daarbij ingestort en mogelijk is asbest vrijgekomen. Enkele naburige assistentiewoningen zijn tijdelijk ontruimd. In Valkenburg in Nederlands-Limburg heeft Wout van Aert de vierde editie van de Marley Graf gewonnen. Een pittige gravelkoers met sterke bezetting. Van Aert haalde het na een solo van 20 kilometer. De wedstrijd is populair bij renners die ook in het veld goed uit de voeten kunnen. Niels van de Putten was tweede en Florian Vermeers vierde. Voor Wout van Aert was het de eerste zege sinds Parijs-Roubaix. Goed nieuws ook voor de Rode Duivels. Thibaut Courtois hervat vanavond de competitie. Nadat hij door een spierblessure 2 maanden niet in doel stond bij Real Madrid, zit hij vanavond in de selectie voor de clash tegen Barcelona. De Catalanen kunnen straks de Spaanse titel pakken. Dat is in de Clásico nog maar 1 keer eerder gebeurd. Afwisselend zon en wolken met vooral in het oosten nog kans op een bui. Nergens warmer dan 20 graden. Morgen meer bewolking en zo'n 12 graden. Het blijft nog enkele dagen wisselvallig.
5: Dit is Radio Dendria.
6: Dendria.
5: Met een hart voor onze luisteraar en de muziek.

0: zoek naar gezelligheid en lekker eten? Kom dan eens langs bij Eet- en Praatcafé De Grondeling, gelegen op de markt in Gerardsbergen. Geniet ervan heerlijke warme hapjes, knapperige crocs en smaakvolle spaghetti. Ga voor onze lokale specialiteit, koffie met matte taart. Of laat je meevoeren op een zomerse vibe met onze verfrissende sangria. Sylvie en Christophe heet je alvast van harte welkom. Eet- en Praatcafé De Grondeling, Markt 6, te Gerardsbergen.
1: Radio Dendria met het streeknieuws.
2: Zaterdagavond rond 7 uur is op de N42 richting Zottegem, ter hoogte van Doornkouter in Gerardsbergen, een motorrijder zwaar ten val gekomen. Het slachtoffer werd met een ziekenwagen afgevoerd. Over de omstandigheden van het ongeval en de toestand van de motorrijder is voorlopig nog niets bekend. Door het incident ontstond zware verkeershinder en moest de politie het verkeer tijdelijk regelen. Steeds meer Vlamingen klussen bij als flexijobber. Ook in Gerardsbergen wint het systeem van flexijobs aan populariteit. Volgens cijfers uit 2025 hadden tijdens de zomermaanden 743 inwoners één of meerdere flexijobcontracten. Dat is een sterke stijging tegenover 2016, toen de stad slechts 60 flexijobbers telde. Intussen werd het systeem wel uitgebreid naar meer sectoren.

Zoekt u een betrouwbare vakman voor uw dak? Bij Dakwerker Ronald bent u verzekerd van kwaliteit en vakmanschap. Van kleine herstellingen tot volledige renovaties, isolatie van uw gevel of zolder en professioneel zinkwerk. Wij leveren altijd een topresultaat. Vertrouw op onze jarenlange ervaring en kies voor duurzame oplossingen. Voor een gratis offerte, mail naar info@dakwerkerronald.be. Dakwerker Ronald, uw vakman uit de streek. Uw dak, onze zorg.

0: Bij Electro De Roeve draait alles om service waarop je kan rekenen. Een wasmachine, tv, hi-fi-oplossing, laptop of inbouwtoestellen voor jouw keuken? Wij geven advies, leveren aan huis en installeren met onze eigen techniekers. Electro De Roeve by JDV Computers. Sterk in service, sterk in elektro. Ontdek onze vernieuwde winkel op de Grote Weg 251 in Geraardsbergen. Of bezoek www.deroeve.be. Ben je op zoek naar zorg die echt bij jou past? Thuisverpleging Frauke staat voor je klaar. Elke dag opnieuw, met een warm hart en professionele zorg aan huis. In Groot Geraardsbergen, Lierde en Brakel kan je rekenen op iemand die luistert, begrijpt en zorg op maat biedt. Bel vandaag nog naar 0498 11 4392. Of surf naar www.thuisverplegingfrauke.be. Thuisverpleging Frauke. Zorg op maat. Afgestemd op jouw noden.
1: Dit is het nieuws bij Radio Dendria.
2: In Gent is zondag in de vooravond een medewerker van de lijn aangevallen op een tram. Het slachtoffer is na een ruzie op de grond geduwd door drie verdachten, die zijn daarna weggelopen. De politie spoort hen op. De precieze aanleiding voor het incident is nog onduidelijk. In Antwerpen is een bejaarde man levensgevaarlijk gewond nadat hij tijdens een wandeling op de kaaien in de Schelde was gevallen. De man van 81 belandde tussen de kade en een aangemeerde cruiseboot. Omstaanders konden hem met een boei uit het water halen en hij is nog gereanimeerd door de hulpdiensten. Op de halve marathon in Leiden is een jonge deelnemster overleden. Het gaat om een meisje van 15 en dat terwijl de wettelijke minimumleeftijd voor deelname op 16 jaar ligt. Het is nog onduidelijk hoe ze op de deelnemerslijst is geraakt. Het meisje is ter plaatse nog gereanimeerd, maar alle hulp kwam te laat. Koningin Mathilde en enkele topministers, onder wie Franken en Prevot, zijn in Turkije begonnen aan een grote economische missie met ook een 400-tal ondernemers en academici. De vorstin vervangt de zieke prinses Astrid aan het hoofd van de delegatie. De missie duurt 5 dagen en moet de vriendschapsband tussen ons land en Turkije versterken. Er is onder meer een ontmoeting gepland met president Erdogan. In ons voetbal hebben A-Agent en Anderlecht 1-1 gelijk gespeeld in de strijd om de 4e plaats. Anderlecht eindigde met 10 na rood voor Svetkovic en ook na afluiten waren er opstootjes met diverse spelers. In de Europe Playoffs verloor Antwerp thuis met 0-1 van Charleroi. Het verspeelt zo allicht zijn laatste kans op een Europees ticket. Thierry Neuville heeft voor de 2e keer in zijn loopbaan de Rally van Portugal gewonnen, de 6e manche van het WK. Voor de ex-wereldkampioen is het pas de 1e zege van het seizoen. En in de Giro was de Fransman Paul Magnier opnieuw de snelste sprinter. In het Bulgaarse Sofia haalde hij het voor Jonathan Milan en Dylan Groenewegen. De Uruguayaan Silva blijft leider. Maandag is er rustdag, dan maakt het peloton de oversteek uit Bulgarije naar Italië. De nacht is bewolkt en fris, maar op de meeste plaatsen droog. In de ochtend kan er wat mist neerdalen. Daarna een wisselvallige dag, maximaal tot 19 graden.
1: Dit is Radio Dendria.
3: Dendria.
1: Met een hart voor onze luisteraar en de muziek.

zolderinrichting, waarbij elk hoekje wordt benut. Bij Houtrealisaties Kansier in Gerardsbergen maken we elk project uniek. Van eerste idee tot perfecte afwerking. Geen verrassingen, wel vakwerk tot in de detail. Ontdek meer op kansier.be en vraag vrijblijvend je offerte aan.

0: Decoratie Miseré. Jouw specialist voor raamdecoratie, zonnewering, interieur, behang en verf. Kom voor professioneel advies naar de Kruisstraat 29 in Lierde. Decoratie Miseré maakt van uw huis een echte thuis.
1: Meer tijd voor jezelf. Meer tijd voor je gezin. Meer tijd voor de leuke dingen. Dat kan met de huishoudhulpen van Proman Home. Word klant bij Proman Home en geniet nu van dossierkosten voor minder dan de prijs van een streamingabonnement. Ga naar jouwfamiliegeluk.be.

0: begrafenisonderneming ARK Uitvaartzorg. De referentie voor een waardig en persoonlijk afscheid te Geraardsbergen. ARK Uitvaartzorg. 054 34 34 33. Groendreef 7B te Geraardsbergen. ARK Uitvaartzorg. Tot uw dienst.
1: Vrijdag 12 juni, de vijfde barbecue dansant in Feestal Industrie in Geraardsbergen. Geniet van een heerlijke barbecue en na het dessert John Leo, winnaar van The Voice Senior.
2: Verloren hart, verloren droom, ik ben alleen.
1: En daarna afterparty met DJ Bart van de Keer. Bij mooi weer is het terras open. That's what you are. Reserveer nu via 0477 844968 of via diego.garcia@telenet.be.
3: Dit is het nieuws bij Radio Dendria.
4: In Gent is zondag in de vooravond een medewerker van de lijn aangevallen op een tram. Het slachtoffer is na een ruzie op de grond geduwd door drie verdachten, die zijn daarna weggelopen. De politie spoort hen op. De precieze aanleiding voor het incident is nog onduidelijk. In Antwerpen is een bejaarde man levensgevaarlijk gewond nadat hij tijdens een wandeling op de kaaien in de Schelde was gevallen. De man van 81 belandde tussen de kade en een aangemeerde cruiseboot. Omstaanders konden hem met een boei uit het water halen en hij is nog gereanimeerd door de hulpdiensten. Op de halve marathon in Leiden is een jonge deelnemster overleden. Het gaat om een meisje van 15 en dat terwijl de wettelijke minimumleeftijd voor deelname op 16 jaar ligt. Het is nog onduidelijk hoe ze op de deelnemerslijst is geraakt. Het meisje is ter plaatse nog gereanimeerd, maar alle hulp kwam te laat. Koningin Mathilde en enkele topministers, onder wie Franken en Prevot, zijn in Turkije begonnen aan een grote economische missie met ook een 400-tal ondernemers en academici. De vorstin vervangt de zieke prinses Astrid aan het hoofd van de delegatie. De missie duurt 5 dagen en moet de vriendschapsband tussen ons land en Turkije versterken. Er is onder meer een ontmoeting gepland met president Erdogan. In ons voetbal hebben AA Gent en Anderlecht 1-1 gelijk gespeeld in de strijd om de vierde plaats. Anderlecht eindigde met 10 na rood voor Svetkovic en ook na afluiten waren er opstootjes met diverse spelers. In de Europe Playoffs verloor Antwerp thuis met 0-1 van Charleroi. Het verspeelt zo allicht zijn laatste kans op een Europees ticket. Thierry Neuville heeft voor de tweede keer in zijn loopbaan de Rally van Portugal gewonnen, de zesde manche van het WK. Voor de ex-wereldkampioen is het pas de eerste zege van het seizoen. En in de Giro was de Fransman Paul Magnier opnieuw de snelste sprinter. In het Bulgaarse Sofia haalde hij het voor Jonathan Milan en Dylan Groenewegen. De Uruguayaan Silva blijft leider. Maandag is er rustdag, dan maakt het peloton de oversteken uit Bulgarije naar Italië. De nacht is bewolkt en fris, maar op de meeste plaatsen droog. In de ochtend kan er wat mist neerdalen. Daarna een wisselvallige dag, maximaal tot 19 graden.
5: Dit is Radio Dendria.
6: Dendria.
5: Met een hart voor onze luisteraar en de muziek.

Zoekt u een betrouwbare vakman voor uw dak? Bij Dakwerker Ronald bent u verzekerd van kwaliteit en vakmanschap. Van kleine herstellingen tot volledige renovaties, isolatie van uw gevel of zolder en professioneel zinkwerk. Wij leveren altijd een topresultaat. Vertrouw op onze jarenlange ervaring en kies voor duurzame oplossingen. Voor een gratis offerte, mail naar info@dakwerkerronald.be. Dakwerker Ronald, uw vakman uit de streek. Uw dak, onze zorg.

naar zorg die echt bij jou past? Thuisverpleging Frauke staat voor je klaar. Elke dag opnieuw, met een warm hart en professionele zorg aan huis. In Groot Gerardsbergen, Lierde en Brakel kan je rekenen op iemand die luistert, begrijpt en zorg op maat biedt. Bel vandaag nog naar 0498 11 43 92. Of surf naar www.thuisverplegingfrauke.be. Thuisverpleging Frauke. Zorg op maat. Afgestemd op jouw noden.

0: Bij Electro De Roeve draait alles om service waarop je kan rekenen. Een wasmachine, tv, hi-fi-oplossing, laptop of inbouwtoestellen voor jouw keuken. Wij geven advies, leveren aan huis en installeren met onze eigen techniekers. Electro De Roeve by JDV Computers. Sterk in service, sterk in elektro. Ontdek onze vernieuwde winkel op de Grote Weg 251 in Geraardsbergen. Of bezoek www.deroeve.be.
1: Op zoek naar gezelligheid en lekker eten? Kom dan eens langs bij Eet- en Praatcafé De Grondeling. Gelegen op de markt in Geraardsbergen. Geniet ervan heerlijke warme hapjes, knapperige crocs en smaakvolle spaghetti. Ga voor onze lokale specialiteit, koffie met matte taart. Of laat je meevoeren op een zomerse vibe met onze verfrissende sangria. Sylvie en Christophe heet je alvast van harte welkom. Eet- en Praatcafé De Grondeling. Markt 6, te Geraardsbergen.
2: Dit is het nieuws bij Radio Dendria.
3: In Gent is zondag in de vooravond een medewerker van de lijn aangevallen op een tram. Het slachtoffer is na een ruzie op de grond geduwd door drie verdachten, die zijn daarna weggelopen. De politie spoort hen op. De precieze aanleiding voor het incident is nog onduidelijk. In Antwerpen is een bejaarde man levensgevaarlijk gewond nadat hij tijdens een wandeling op de kaaien in de Schelde was gevallen. De man van 81 belandde tussen de kade en een aangemeerde cruiseboot. Omstaanders konden hem met een boei uit het water halen en hij is nog gereanimeerd door de hulpdiensten. Op de halve marathon in Leiden is een jonge deelnemster overleden. Het gaat om een meisje van 15 en dat terwijl de wettelijke minimumleeftijd voor deelname op 16 jaar ligt. Het is nog onduidelijk hoe ze op de deelnemerslijst is geraakt. Het meisje is ter plaatse nog gereanimeerd, maar alle hulp kwam te laat. Koningin Mathilde en enkele topministers, onder wie Franken en Prevot, zijn in Turkije begonnen aan een grote economische missie met ook een 400-tal ondernemers en academici. De vorstin vervangt de zieke prinses Astrid aan het hoofd van de delegatie. De missie duurt 5 dagen en moet de vriendschapsband tussen ons land en Turkije versterken. Er is onder meer een ontmoeting gepland met president Erdogan. Thierry Neuville heeft voor de tweede keer in zijn loopbaan de Rally van Portugal gewonnen, de 6e manche van het WK. Voor de ex-wereldkampioen is het pas de eerste zege van het seizoen. En in de Giro was de Fransman Paul Magnier opnieuw de snelste sprinter. In het Bulgaarse Sofia haalde hij het voor Jonathan Milan en Dylan Groenewegen. De Uruguayaan Silva blijft leider. Maandag is er rustdag, dan maakt het peloton de oversteken uit Bulgarije naar Italië. De nacht is bewolkt en fris, maar op de meeste plaatsen droog. In de ochtend kan er wat mist neerdalen. Daarna een wisselvallige dag, maximaal tot 19 graden.
2: Dit is Radio Dendria.
4: Dendria.
2: Met een hart voor onze luisteraar en de muziek.

0: tijd voor jezelf. Meer tijd voor je gezin. Meer tijd voor de leuke dingen. Dat kan met de huishoudhulpen van Proman Home. Word klant bij Proman Home en geniet nu van dossierkosten voor minder dan de prijs van een streamingabonnement. Ga naar jouwfamiliegeluk.be.
1: Begrafenisonderneming Ark Uitvaartzorg. De referentie voor een waardig en persoonlijk afscheid te Geraardsbergen. Ark Uitvaartzorg. 054 34 34 33. Groendreef 7B te Geraardsbergen. Ark Uitvaartzorg. Tot uw dienst.

0: Decoratie Miseré, jouw specialist voor raamdecoratie, zonnewering, interieur, behang en verf. Kom voor professioneel advies naar de Kruisstraat 29 in Lierde. Decoratie Miseré maakt van uw huis een echte thuis.
1: Vrijdag 12 juni, de vijfde barbecue dansant in Feeststijl Industrie in Gerardsbergen. Geniet van een heerlijke barbecue en na het dessert John Leo, winnaar van The Voice Senior. Na afterparty met DJ Bart van de Keef. Bij mooi weer is het terras open. Reserveer nu via 0477 844968 of via diego.garcia@telenet.be.

0: elk hoekje wordt benut. Bij houtrealisaties Kansier in Gerardsbergen maken wij elk project uniek. Van eerste idee tot perfecte afwerking. Geen verrassingen, wel vakwerk tot in de detail. Ontdek meer op kansier.be en vraag vrijblijvend je offerte aan.
1: Zoekt u een betrouwbare vakman voor uw dak? Bij Dakwerker Ronald bent u verzekerd van kwaliteit en vakmanschap. Van kleine herstellingen tot volledige renovaties, isolatie van uw gevel of zolder en professioneel zinkwerk. Wij leveren altijd een topresultaat. Vertrouw op onze jarenlange ervaring en kies voor duurzame oplossingen. Voor een gratis offerte, mail naar info@dakwerkerronald.be. Dakwerker Ronald, uw vakman uit de streek. Uw dak, onze zorg.
2: Dit is het nieuws bij Radio Dendria.
3: In Gent is zondag in de vooravond een medewerker van de lijn aangevallen op een tram. Het slachtoffer is na een ruzie op de grond geduwd door 3 verdachten, die zijn daarna weggelopen. De politie spoort hen op. De precieze aanleiding voor het incident is nog onduidelijk. In Antwerpen is een bejaarde man levensgevaarlijk gewond nadat hij tijdens een wandeling op de kaaien in de Schelde was gevallen. De man van 81 belandde tussen de kade en een aangemeerde cruiseboot. Omstaanders konden hem met een boei uit het water halen en hij is nog gereanimeerd door de hulpdiensten. Op de halve marathon in Leiden is een jonge deelnemster overleden. Het gaat om een meisje van 15 en dat terwijl de wettelijke minimumleeftijd voor deelname op 16 jaar ligt. Het is nog onduidelijk hoe ze op de deelnemerslijst is geraakt. Het meisje is ter plaatse nog gereanimeerd, maar alle hulp kwam te laat. Koningin Mathilde en enkele topministers, onder wie Franken en Prevot, zijn in Turkije begonnen aan een grote economische missie met ook een 400-tal ondernemers en academici. De vorstin vervangt de zieke prinses Astrid aan het hoofd van de delegatie. De missie duurt 5 dagen en moet de vriendschapsband tussen ons land en Turkije versterken. Er is onder meer een ontmoeting gepland met president Erdogan. Thierry Neuville heeft voor de 2e keer in zijn loopbaan de Rally van Portugal gewonnen, de 6e manche van het WK. Voor de ex-wereldkampioen is het pas de 1e zege van het seizoen. En in de Giro was de Fransman Paul Magnier opnieuw de snelste sprinter. In het Bulgaarse Sofia haalde hij het voor Jonathan Milan en Dylan Groenewegen. De Uruguayaan Silva blijft leider. Maandag is er rustdag, dan maakt het peloton de oversteken uit Bulgarije naar Italië. De nacht is bewolkt en fris, maar op de meeste plaatsen droog. In de ochtend kan er wat mist neerdalen. Daarna een wisselvallige dag, maximaal tot 19 graden.
2: Dit is Radio Dendria.
4: Dendria.
2: Met een hart voor onze luisteraar en de muziek.

0: Dit is het nieuws bij Radio Dendria.
1: In Gent is zondag in de vooravond een medewerker van de lijn aangevallen op een tram. Het slachtoffer is na een ruzie op de grond geduwd door drie verdachten. Die zijn daarna weggelopen. De politie spoort hen op. De precieze aanleiding voor het incident is nog onduidelijk. In Antwerpen is een bejaarde man levensgevaarlijk gewond nadat hij tijdens een wandeling op de kaaien in de Schelde was gevallen. De man van 81 belandde tussen de kade en een aangemeerde cruiseboot. Omstaanders konden hem met een boei uit het water halen en hij is nog gereanimeerd door de hulpdiensten. Op de halve marathon in Leiden is een jonge deelnemster overleden. Het gaat om een meisje van 15 en dat terwijl de wettelijke minimumleeftijd voor deelname op 16 jaar ligt. Het is nog onduidelijk hoe ze op de deelnemerslijst is geraakt. Het meisje is ter plaatse nog gereanimeerd, maar alle hulp kwam te laat. Koningin Mathilde en enkele topministers, onder wie Franken en Prevot, zijn in Turkije begonnen aan een grote economische missie met ook een 400-tal ondernemers en academici. De vorstin vervangt de zieke prinses Astrid aan het hoofd van de delegatie. De missie duurt 5 dagen en moet de vriendschapsband tussen ons land en Turkije versterken. Er is onder meer een ontmoeting gepland met president Erdogan. Thierry Neuville heeft voor de tweede keer in zijn loopbaan de Rally van Portugal gewonnen, de 6e manche van het WK. Voor de ex-wereldkampioen is het pas de eerste zege van het seizoen. En in de Giro was de Fransman Paul Magnier opnieuw de snelste sprinter. In het Bulgaarse Sofia haalde hij het voor Jonathan Milan en Dylan Groenewegen. De Uruguayaan Silva blijft leider. Maandag is er rustdag, dan maakt het peloton de oversteken uit Bulgarije naar Italië. De nacht is bewolkt en fris, maar op de meeste plaatsen droog. In de ochtend kan er wat mist neerdalen. Daarna een wisselvallige dag, maximaal tot 19 graden.
0: Dit is Radio Dendria.
2: Dendria.
0: Met een hart voor onze luisteraar en de muziek.